0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch helemaal afgelast. De camping was donderdag opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten, maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn. En dat door de extreme hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland en er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Bij ons zijn er ook grote evenementen en festivals de komende dagen. In principe zou het vanuit gezondheidsoogpunt beter zijn om zulke evenementen en festivals te verbieden in de huidige omstandigheden, zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid. Ze zijn bij deze hitte niet zonder risico, zegt hij.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten. Eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld. Ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment. Dat is vervelend, want we willen iedereen laten feesten. Maar puur medisch gezien is het echt gewoon geen goed idee.
0: Maar een verbod komt er dus zeker niet. De meeste evenementen nemen wel extra maatregelen tegen de hitte. Koning Charles en koningin Camilla verhuizen niet naar Buckingham Palace nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt. En dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland, mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: M&M Live.

Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden, in de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een koele nacht. En alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Dus 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan-Zweden werd het 1-1, maar ook die 2 landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
1: De groep is kalm, de groep is déterminé, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Als we onze match winnen, zijn we minstens 2e in de groep, zei hij ook nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land, volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel, indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: FM.
1: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
2: Gewoon doen wat je blij maakt.
1: En wat maakt u dan blij?
2: Het zit in kleine dingen, hè.

0: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
2: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
3: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe. Mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: M&M live.
6: Stuur het nu door in de app van M&M. Daar rijmt niet. Dat is jammer.
7: M&M.
8: M&M. M&M.

0: wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: VRT Nieuws.
1: Met Sophie Verbrugge.
3: Ben je klaar voor de warmste dag van de hittegolf? Vandaag wordt de warmste 26 juni ooit gemeten. Ergens in de namiddag zal het vorige record sneuvelen. We halen op sommige plaatsen tot 40 graden en meer. En ook in onze buurlanden slaat die hittegolf toe. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door. Ook al vindt de overheidsdienst Volksgezondheid dat eigenlijk geen goed idee, zegt deze dokter van die dienst.
4: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil voorlopig niets schrappen. Hij wil nu vooral mensen waarschuwen voor de hitte en vragen om voldoende water te drinken en schaduw op te zoeken. In de Franse hoofdstad Parijs is wel beslist dat er vanaf de middag geen alcohol meer in het openbaar mag worden gedronken. De ziekenhuizen daar hebben al heel wat hittepatiënten te verzorgen en met deze maatregel wil de overheid ervoor zorgen dat er niet nog meer mensen medische hulp nodig hebben. Want alcohol en hitte gaan niet zo goed samen, je droogt dan nog sneller uit. Op het WK voetbal zijn de laatste groepswedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won gemakkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. En de trainer van de Rode Duivels heeft ook een persconferentie gegeven voor de belangrijke laatste groepswedstrijd van België tegen Nieuw-Zeeland op dat WK. België moet die wedstrijd winnen om zeker door te kunnen naar de volgende ronde. We kunnen zelfs nog groepswinnaar worden, maar dat hangt af van de andere wedstrijd in onze groep tussen Egypte en Iran. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is. Winnen is echt het doel.
5: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
3: Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg, 29 graden aan zee. En zondag overal kans op buien en onweer bij nog 30 graden.
6: Let's go, let's go.
7: M&M.
6: Oké. Ook deze vrijdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
7: Sander.
8: Goedemorgen.
7: En Ima.
3: Het is vrijdag.
7: Doe van je opstaan en ga.
8: Hoppa, laatste keer samen opstaan dit seizoen. En goed nieuws, want effectieve.
9: Ja, het is vrijdag.

0: Een vraagje van onze nieuwslezer terjuist.
1: Ben je klaar voor de warmste dag van de hittegolf?
2: Hè? Opstaan en gaan.
3: Nee. ik heb gisteren gedoucht. Ik heb me niet eens afgedroogd. Ik ben gewoon zo in bed gaan liggen.
0: Ah, ja, tuurlijk. Afdrogen is echt niet meer van deze tijd, hoor.
3: Nee.
0: Amai.
3: Nee.
0: Wow.
3: Gisteren ook. Ik ben...
0: Sorry, behalve de Rode Duivels. Die mogen Nieuw-Zeeland zeker afdrogen. Sorry, ik moet even corrigeren. Ja. Als we aan het luisteren zijn.
3: Ja, effectief.
0: Ja,
3: okay. Effectief.
0: Ja, sorry.
3: Ik was gisteren een koffietje gaan drinken met een vriend.
0: Ja?
3: En we zijn gewoon koffiebar na koffiebar afgegaan. En we zijn gewoon binnengegaan in de plaatsen met airco.
0: Ah ja, terecht.
3: Ik was met de fiets en dan ging mijn vriend gewoon binnen. En dan deed hij zo'n thumbs up of een thumbs down, of dat er airco was of niet. Afhankelijk daarvan wandelen we voort of gingen we binnen.
0: Ik heb dus ook een stress. Ik moet deze namiddag nog voor een film een stem gaan inspreken.
3: Ja?
0: Maar een van die... Ja, opnamestudio's is er meestal geen airco, omdat het een te zoemend geluid geeft op de achtergrond. En ik ben daar nu vorige week ook al geweest voor zo'n testje daarvoor. En het was daarvoor heet, dus ja.
3: Nu gaat het...
0: En toen was het maar een half uur dat ik er moest zijn. Nu zou het ja, een uur of zes zijn. Dus ja, ja, ik ben er ook niet klaar voor. Ja. Bon, trouwens, nog één keer dat we hier allemaal samen zijn, hè, om op te staan en te gaan. Nog tot 7 uur kies jij de ochtendmuziek. Dus stuur nu in de app wat jij kan gebruiken qua muziek. Dan ga ik intussen vlekkeloos door naar die andere vragen die ik aan iemand stel. Hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort vanmorgen?
3: Moeilijk. Ik raakte moeilijk vooruit. Een paar keer gekeken zo in de ramen van de huizen die ik passeerde, omdat mijn band niet plat was. Maar het was opnieuw, elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw dat het moeilijk gaat om te fietsen, dan kijk ik zo van, is mijn band plat? En elke keer opnieuw
0: nope.
3: Zie ik, nee.
0: Nee, het ligt aan mij.
3: Het ligt aan mij.
0: En elektrische vouwfiets, hè, dames en heren.
3: Ja, ja,
0: ik moet, detail, hè?
3: Ik moet eigenlijk al bijna trappen.
0: Het is een beetje gênant, eigenlijk.
3: Maar het ging iets veel moeilijk vandaag. Ik weet het niet. Ja, het is warm.
0: Okay.
3: De wind heeft wel deugd bij het voortbewegen. Maar een keer dat je stopt, ja, dan heb je voorheten.
0: Ja.
3: Dus ja, veel succes vandaag iedereen op de fiets.
0: Waarover heb je gedroomd vannacht? Vraag ik ook altijd.
3: Het was een heel specifieke kleine droom dat ik me nog herinner.
0: Ja.
3: En dat is... Het spelletje dat je vroeger had als kind met een blad papier en een pen en dat je dan een huisje moet tekenen zonder je pen van het papier te halen.
0: Ja.
3: Ik was dat aan het tonen aan collega's. Zo van, kun jij dat? Kun jij dat? En dan waren die zo, nee. En ik zo, ah, ik wel, kijk.
0: En dat was de droom?
3: Dat was de droom.
0: Echt gewoon een show-off droom.
3: Maar kun jij dat?
0: Nee, maar ik kan wel goed fietsen op een elektrische fiets. Ah, daar heb ik je, hè. Angelique Maas stuurt. Goedemorgen toppers. Ik ben al van 5:15 bezig met fruit te snijden voor fruitsla voor de verjaardag op school van mijn zoontje Matteo.
3: Oh,
0: Angelique.
3: Ja, gelukkige verjaardag, Matteo.

0: jarig was. Marleen stuurt nu ook, ik ben groentjes aan het snijden. Maar mijn kipjes.
1: Oh, Marleen, stuur door wat de namen zijn van je kipjes.
0: Ja,
1: dat is nou altijd leuk.
0: Ja, als het zo van die grappige kipjes zijn.
1: Ze heeft ooit foto's doorgestuurd, zie ik. Ah, 22 juni, ja? Ze heeft er 3 bruine.
0: Oké, maar zijn het grappige kippen?
1: En 1 witje.
0: Met zo'n hoofd, dat is zo wat heel veel pluimen en poef.
1: Het witje ziet eruit alsof hij veel pluimen heeft, maar ze zijn allemaal aan het eten, dus ik kan het niet zo goed zien.
0: Ah, oké. Maar nieuwe foto's zijn ook altijd welkom.
1: Ja, zeker.
2: Opstaan en gaan.
0: Oh, Indra stuurt dat ze een trouw heeft vandaag. Je weet ook niet of ze dat gaat overleven. Oh, sterkte ook.
1: Maar ja, zeker met zo'n dresscode. Je kan daar moeilijk met je teenslippers en zo'n voetbalshirt toekomen.
0: Oh, het is ook al een vibe nu, het zo zeg.
1: Het is... Maar ik zeg het. Trouw, poolparties. Maak het een ding. Iedereen in badkledij.
0: Oké.
1: En that's it.
0: Ik neem het mee voor... Mocht ik trouwen?
1: Maar, kort. Ga je trouwen binnenkort?
0: Binnen 2 jaar. Dina, wat zijn jouw plannen vandaag? Trouwen?
3: Ik moest jammer genoeg gewoon gaan werken eigenlijk.
0: Ah, maar is het in airco dat je gaat werken? Want op dat vlak ben jij de winnaar dan, hoor.
3: Dat wel. Dat is wel echt luxe.
0: Hé, hey, geen stress.
1: En is het dan een goede airco?
3: Soms doet hij echt zijn eigen goesting eigenlijk.
0: Ah, ja. Maar is dat niet overal? Hier toch ook?
1: Ja.
0: Gisteren namiddag werd hij hier opeens vooreed uit het niks. Maar bon, niet te veel klagen. Leuke dag. Weekend komt eraan. Hallo. En andere leuke vooruitzichten ook, Dina? Of wauw?
3: Ja, morgen vroeg. Lekker vroeg opstaan om naar de voetbal te gaan kijken.
0: Oh, goed.
1: Ah, jij bent een van die mensen die zo om 5 uur naar de Rode Duivels gaat kijken.
3: Ja, klopt.
1: Oké, in een cafeetje dan, die dan ontbijt voorziet, vermoed ik.
3: Die hebben alle matchen al uitgezonden en die gaan dat morgen vroeg ook doen.
1: Keileuk.
0: Maar... pronostiekje, nu we er toch...
3: We gaan gewoon voor 2-0.
0: Oh! Oké.
1: Ik hoop het, ik mag het hopen. We moeten winnen, hè, om nog door te kunnen gaan. Maar Swat, ja. We gaan niet op de zaken vooruitlopen. Het is eerst nog vandaag, vrijdag. Welke song kan jij vandaag gebruiken om op te staan en te gaan?
3: Ik denk dat jij ook echt gaat opstaan en gaan op Lockdown of Heaven van Bruno Mars.
1: Dina, sowieso. Oh, minder dan een week.
0: En je ziet hem live.
1: Waar is... Morgen een week en ik zie hem live.
0: Amsterdam? Nee.
1: Amsterdam, ja. Ja, samen met Kouter trouwens.
3: Ik heb hem vorige week zondag live gezien.
0: Oh, je hebt hem al gezien. En? Slecht zeker, hè?
3: Amai, ik zweer het u, ik heb echt meerdere keren geweend. Ik vond dat zo, zo goed, echt waar.
1: Had jij staanplaatsen of zitplaatsen?
3: Staanplaatsen.
1: Oké, ik heb wel zitplaatsen. Maar ik ga heel het concert lang recht staan, sowieso.
0: Ah, komt goed. Allee,
3: wil doen.
1: En Lockdown of Heaven, was dat het hoogtepunt? Of,
3: Ja, toch wel.
1: Oh. Ik kijk er zo naar uit. Merci, Dina. Oh.
0: Kom, we doen hem even.
2: Opstaan.
3: En gaan.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
12: Proximus. Think possible.
13: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
14: Ford.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Mannekes. Bombikies. Grote zomerklus bij Yamaha.
17: En wij klussen allemaal mee.
16: Met 20% korting, hè?
17: En op wat?
16: Op alles.
17: En wanneer?
16: Nu zondag.
17: Wie klust er allemaal mee?
16: Wij klussen allemaal mee.
18: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby. 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
20: M&M.

0: ongeveer 26 graden al is. En dat we 2026 zijn.
1: Ja, maak dat.
0: Oké.
1: Mag ik ook even benoemen dat Leen een berichtje heeft gestuurd in de app van M&M. Dat het een lastige ochtend wordt. Het beetje slaap dat ze had is verstoord door een vals brandalarm in het gebouw. Och, arm. M&M. Ze stuurt er ook nog bij dat de dag in de hitte maar rap om is. Alle wakkermaakmuziek is meer dan welkom. Maar effectief, hè, als iemand Leen wil helpen met opstaan en gaan, stuur door welke song er zeker in de playlist moet. We zijn effectief 26 juni vandaag. Mijn zusje heeft gisteren haar examenpunten gekregen.
0: En?
1: Voor alles erdoor.
0: Dat zijn de Boeddhadi's.
1: Hela. Ik zou nu niet zeggen dat zijn de Boeddhadi's.
0: Jawel, jawel, dat zijn de Boeddhadi's.
1: Noor is best de uitzondering op de Boeddhadi's, okay. Op vlak van haar examens.
0: Oké, oké.
1: Maar dus dikke slee voor haar. Ze gaat naar het Sunrise Festival, waar ze momenteel al aan het zweten is in haar tent, denk ik. Ze is ook niet de enige. Hè. Er zijn zoveel festivals dit weekend.
0: Is het waar?
1: Ze is er echt over. Sunrise Festival, dus heel het weekend. Met vanavond M&M Party daar op de line-up. Werchter Boutique, morgen. Gaan wij naartoe met Katy Perry, Pitbull, Pommelien. Zondag Werchter Park Live. Met bijvoorbeeld Linkin Park. Dus Linkin Park Live. Live is Live. Dat is zaterdag, zondag, maandag. Met onder andere Robbie Williams, Suzanne en Freek, Sugar Babes. Heel tof. Ook Cooler. Heel het weekend in Brussel. Daarbovenop ook nog eens Paradise City. Heel het weekend. Waarop bijvoorbeeld vandaag de jeugd van tegenwoordig staat.
0: Wow.
1: En dan heb ik waarschijnlijk nog iets gemist.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Dus als ik ergens een festivalje heb gemist. Misschien een lokale braderie of zo. Laat het weten in de app van M&M. Maar vergeet ook dat andere evenement niet. Het WK voetbal. De Rode Duivels spelen vannacht om 5 uur tegen Nieuw-Zeeland. Dus we moeten winnen.
0: We gaan winnen.
1: We gaan winnen.
0: Ja. Vanaf vandaag kan je op VRT Max trouwens ook luisteren naar een nieuwe aflevering van onze podcast 22 minuten stomme vragen. Het is met Aaron Blommaert in de hoofdrol. Je gaat het hebben over

Hallo, ik ben Aaron Blommaert. En als het allemaal even moeilijk gaat, en dat zeker in de ochtend, je zoekt nog naar iets om mee op te staan en te gaan, dan heb ik de allerbeste remedie voor u. Easy Lover. Geloof mij, dat is beter dan een jat kaffe.

0: moet bij dit lied altijd denken aan Severine, die vroeger in mijn klas zat. Die heeft dit ooit meegezongen en die was ervan overtuigd dat ze Easy Llama zongen. She's an Easy Llama.
1: Oh, ja. We zijn allemaal een beetje Easy Llama's op deze hitte dagen. Ja, ik heb daarnet festivals overlopen die allemaal dit weekend plaatsvinden. Ja? Ik ben Genk on Stage ook nog vergeten. Ik zag dat onze Nina Black daar bijvoorbeeld een Ruby XX spelen. Ja? En dan ook nog eens, ja, Pennenzakker ook. Dat was gisteren, maar ook nog vandaag.
0: Ah ja.
2: Twee dagen.
0: Ah, misschien zo'n uitstroom. Voor...
1: Ja, effectief. Maar het gaat weer, zweten, puffen, blazen zijn.
0: Dat weet ik niet, hoor.
1: Ja,
0: dan
1: Sophie...
0: moeten we eens even checken bij Sophie met de hoofdpunten. Klopt, ja.
3: Vandaag wordt de warmste 26 juni ooit gemeten. Voilà. En ook de warmste dag van deze hittegolf bij temperatuur tot 40 graden en meer. Verschillende dokters vinden eigenlijk dat grote evenementen zoals festivals dit weekend door de hitte beter worden geschrapt. Maar de minister van Volksgezondheid doet dat voorlopig niet. En op het WK voetbal is Nederland groepswinnaar in groep F. Nederland won gemakkelijk van Tunesië met 1-3. Japan, Zweden eindigden op 1-1. En beide ploegen gaan ook door naar de volgende ronde op het WK. Meer over dit nieuws hoor je om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer.
3: De heetste dag van de hittegolf dus vandaag. Vooral in Limburg halen we 40 graden en meer. In het oosten is er daarom ook kans op een warmteonweer.
0: Ook dan nog, ja.
1: En dan zou je denken, ja, nu het nog een klein beetje fris is, doe je ramen open. Maar door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om de ramen en deuren absoluut gesloten te houden. Hou rekening met hevige rookontwikkeling. De rook waait nu ook in de richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
0: Hai, hai, hai.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Oh ja, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be. M&M.
1: Goeiemorgen.

0: Lost Frequencies en Live It All. Ja, jongens. Dirk?
1: Ja? Goedemorgen.
0: Vanaf laat zijn je al aan het werk vandaag?
1: Vanaf 2 uur.
2: Wat zegt Dirk?
0: Maar Dirk!
3: Opstaan en gaan.
0: Maar ik vermoed om de warmte te ontlopen.
1: Nee. Wij doen het onderhoud van een hotel, een zwembad van een hotel. En wij moeten voor 6 uur klaar zijn, s'morgens, vrijdagmorgen.
0: Oeh, maar wacht. Dat heeft gevolgen, hoor. Want dan moet jij straks overdag slapen, vermoed ik, in de hitte.
1: Nee. Ik werk nog verder tot vanavond.
0: Oké.
2: Tot vanavond, hoe laat?
1: Een uur of 7, 8, 9. Hangt een beetje
0: vanaf. Maar Dirk,
2: dat kan niet toch?
0: Dirk, doe kalm.
2: En dat op een vrijdag.
0: Doe kalm, Dirk.
1: Ja, het is elke week hetzelfde.
2: Maar doe je een dutje dan in de middag?
1: Nee, normaal niet.
2: En hoe leef jij?
1: Ik ben meestal met de wagen aan het rijden.
0: Maar ook nog.
2: Hoe overleeft jij? Hoe staat jij nog recht? Ik snap dat niet.
1: Ja, dat is een gewoonte. Wat? Als je dat elke week doet, dan word je dat gewoon.
0: Nee. Hoeveel koffies heb je al op? Sinds 2 uur?
1: Ja.
0: Hoeveel?
1: Hoeveel koffies?
0: Ja.
1: Sorry, 1 liter of 3, denk ik.
0: Ja, ik snap dat je antwoordt met ja op de vraag hoeveel. Want je bent al sinds 2 uur aan het werk.
1: Ja.
2: Oh. Amai, maar nog doorgaan om zo tot zo laat s'avonds. Ik wil er niet te veel nadruk op leggen, want ja, dat is ook, jij moet het doen. Dus ik wil het niet te onaangenaam maken van ja, maar ik vind dat wel echt.
0: Ja, amai. Ja, crazy.
1: Oh, ik doe dat graag. Ik doe dat echt graag.
0: Je zei dan, we moeten een zwembad in een hotel fixen. Plons je daar dan eens in ook, als het gefixt is? Want je moet toch kwaliteitscontrole doen? Allee.
1: Nee, elke week. Ik ga er ook elke week in.
0: Ah, oké.
1: Sowieso.
0: Okay.
2: Ja.
0: Oké, dat is goed.
2: Oké, dan snap ik dat je zegt, ik doe mijn job graag.
0: Ja, okay. Vergeet alles wat we zeiden. Topdag.
2: Oh, mag je dan een beetje meesnoepen van het ontbijt zo in het hotel?
0: Goeie vraag.
1: Nee, ik ben te vroeg weg, hè.
0: Nou ja.
1: 6 uur is er nog geen ontbijt.
2: Ja. Oh, doe maar, Dirk. Ja.
0: Dirk, wat kan jij gebruiken? Want we willen nu steunen.
1: Ik had graag We Built This City van Starship gehoord.
0: Oh, prachtig.
1: Om de vrijdag goed te beginnen. Ja. Voor de meesten dan.
0: Doen we. Ik ga hem knallen. Je gaat zo meteen dan zo de stem horen. Je zegt opstaan. En dan moet je normaal gezien aanvullen met en gaan. Maar van mij mag jij gewoon doen.
4: Ja.
0: Dat lijkt me wel leuk. Dus Dirk, komt
1: er. Oké, dan.
3: Opstaan.

0: Ja, and?
1: Yes, and it's her birthday.
2: Hippie Buddha.
1: Ariana Grande, de zangeres, wordt 33, deelt haar verjaardag met Janet McCurdy. Die hebben dus samen nog...
0: Sorry, wie is Janet McCurdy?
1: Janet McCurdy van iCarly. Sam uit iCarly. Heeft dat boek geschreven, I'm Glad My Mom Died. And You Have His Age. Allee, Sander, Janet McCurdy.
0: Nee. Sorry.
1: Jawel, die hebben samen Sam en Kat ook gehad.
0: Maar je zet allemaal dingen aan zeggen dat ik niet ken.
1: Anyways, die jarig vandaag wordt 24. En ook icoon... Sabine Hagedoren, jarig vandaag, wordt 58. Sabine, als je al wakker bent, gelukkige verjaardag, jong. Ook luisteraar Filip uit Hasselt is jarig vandaag.
0: Ook een icoon, hè?
1: Ook iconisch, hoor.
0: Maar is die wakker, neemt die juist op, mogen wij een kakalender uitdelen?

0: In ons land, en waar het fris is, Wallonië heel fris. Als er wat Ardennen is, nog wat frisser. Neemt dat mee.
1: En moest het toch Vlaanderen zijn? We hebben ook in de krant gelezen vanmorgen in Limburg, super, super warm. Ja. Maar er zijn ergens grotten.
0: Ja, je hebt van die mergelgrotten.
1: Ja. En daar is het cool.
0: Ja.
1: Dus het is maar iets om aan je partner mee te geven als tip.
2: Ja.
0: Voilà. Wij geven trouwens ook nog iets mee. Het is een kakalender. Een kalender die je op het toilet kan hangen voor de verjaardagen op in te vullen. Leuk, hè?
2: Dank u wel. Ja, dat is super fijn. Merci.
0: Alles voor jou, Philippe. Geniet van het weekend, hè.
2: Dank u wel. Tot de volgende.

0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Gisteren heeft Rode Kruis... Rode Kruis. Gisteren heeft Rode Kruis een primeur georganiseerd in Mechelen, mijn hometown.
1: Oh.
0: Ze hebben een speeddate gecombineerd met bloedgeven.
2: Ja. De M&M Ochtendshow.
1: Oké.
0: Dus het Rode Kruis heeft het sowieso iedere zomer moeilijk om bloeddonoren te vinden. Dus ze moeten creatiever uit de hoek komen. En dus vandaar het idee om dus speeddate te combineren met bloedgeven. Is dat dan ook een goede naam? Donate and Date.
1: Donate and Date.
0: En dus deelnemers konden plasma en bloed doneren en speeddaten tegelijkertijd.
1: Zeg maar, dat vind ik wel echt een beetje gek.
0: Ik ook.
1: Ik heb nog nooit de binnenkant van iemands aderen gezien terwijl ik aan

0: daten was.
1: Mm-hmm. Als je het zo zegt, is het super raar. Ja,
0: ja, zo wat bloed zien op een eerste date, ik weet het niet.
1: Ja. En nu is het echt heel raar, ja. Dat is waar. Ja, de deelnemers zaten 7 minuten recht tegenover elkaar. En dan praten ze dus gezellig bij. En zijn ze bij voorkeur, vermoed ik, bloedeerlijk tegen elkaar. En dan na die 7 minuten rinkelt er een belletje en dan schuift iedereen een plekje door.
0: Ah.
1: En dan na het evenement krijgt iedereen een mailtje met de vraag of ze een gsm-nummer met iemand willen delen. En idealiter heb je dan natuurlijk een klik met iemand. Hoewel, je kan ook bij mensen kwaad bloed hebben gezet, hè. Dat kan ook gebeuren.
0: Ga je niet hiervan gewoon om woordmoppen met bloed te doen, hè?
1: Ja, of stel dat je bij iemand het bloed onder de nagels hebt gehaald, ook al met hand, hè. Voilà. Je hebt ook niet echt meteen een klik of zo.
0: Heb je er nog een?
1: Nee, ze hebben Iris uit Putten geïnterviewd, die bij de donatie, de Donate and Date, aanwezig was.
0: Ja?
1: En ze zei, ik kom plasma doneren en ik hoop ook dat er iets voortvloeit uit deze avond. Ja, bloed, hè, Iris. Nee, maar...
0: Echt waar?
1: Oprecht, alle gekheid op een stokje. Daten met bloeddonoren is eigenlijk echt een supergoed begin voor een potentiële relatie. En ik ben heel eerlijk, want bloeddonoren hebben we massaal nodig. Zie je altijd in het
0: nieuws,
1: zie je in de krant.
0: Altijd tekorten.
1: Alle mensen die bloed geven, hebben automatisch een goed hart.
0: Dat is wel waar. Zie. En dan heb je eigenlijk al iets gemeen. En het ding is ook, zolang dat je bloed aan het geven bent, kan je niet weg.
1: Ook genoeg. Ja?
0: Het is niet dat je kan zeggen van... Pff,
1: ja, ja.
0: Ik ga even naar het wc en dan verdwijnen. Dat gaat niet, hè, want je hebt een naald in je arm.
1: Ja, je moet het uitzetten.
0: Ja.
1: Ja. Dus, ja.
0: Het is ook een goed verhaal voor op de trouw.
1: Ja.
0: Moet je elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Tijdens het bloed doneren. Heel cute.
1: Je kan dat verhaal volledig negeren en doen alsof je neus bloedt natuurlijk. Dat kan ook.
0: Oh, echt waar.
1: Nee, maar ik vind het hele ding van Donate and Date een bloedmooie initiatief. Echt oprecht. Nee, fijn.

0: Ja, nu zijn ze daar, hè.
1: Wat?
0: Hoe is het, Sander?
1: Wat?
0: Ik heb gestuurd dat ze bloednerveus van jou wordt.
1: Ah, ja.
0: Charlotte, die hoopt dat het niet bloedheet wordt daar.
1: Huh?
0: Dan zegt Giovanni ook, met een beetje geluk vind je een bloedmooie dame met het hart op de juiste plaats.
1: Mooi.
0: En Peter heeft nog een voorstel. In plaats van date en donate met bloed, wat bij zaaddonors. Is ook een idee.
1: Ja, we nemen het mee.
0: Een beetje speciaal ook.
1: Oké. Okay.
0: Misschien wat meer intiem. Maar het kan wel, hè.
1: Kom, jong. Dimitri Vegas en Like Mike. Thank you, not so bad. Het is vrijdag.

0: Die Verbrugge.
1: De warmste dag van de hittegolf is gestart. Vandaag wordt de warmste 26 juni ooit gemeten. Ergens in de namiddag zal het vorige record sneuvelen. We halen op sommige plaatsen tot 40 graden en meer. Nu, afgelopen nacht was wel niet de warmste nacht ooit gemeten. Dat was nogthans zo voorspeld. In Ukkel zakte de temperatuur tot net onder de 24 graden. De warmste nacht blijft 4 juli 2015. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door, ook al vinden sommige dokters dat eigenlijk geen goed idee. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
2: De Risk Management Groep is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
1: In de Franse hoofdstad Parijs is beslist dat er vanaf de middag geen alcohol meer in het openbaar mag worden gedronken door de hitte. En winkels mogen het na 6 uur 's avonds ook niet meer verkopen. De ziekenhuizen daar hebben al heel wat hittepatiënten en met deze maatregel wil de overheid ervoor zorgen dat er niet nog meer mensen medische hulp nodig hebben. Want alcohol en hitte gaan niet goed samen, je droogt dan nog sneller uit. Op het WK voetbal is Nederland groepswinnaar in groep F. Het won gemakkelijk van Tunesië met 1-3. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk. En beide ploegen gaan ook door naar de volgende ronde op dit WK. In groep E verloor Duitsland verrassend van Ecuador met 1-2. Curaçao verloor van Ivoorkust met 0-2. En de Rode Duivels zijn vannacht ook geland in Canada, waar ze morgen vroeg hun laatste groepswedstrijd op dit WK spelen. Tegen Nieuw-Zeeland is dat. Na 2 keer gelijkspel moeten de Belgen winnen om zeker te zijn van een plaats in de 16e finales. Volgens verdediger Brendan Mechelen kan Doku daarbij helpen nu hij opnieuw fit is en papa is geworden.
3: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Allemaal positieve energie dat hij heeft en we zullen hem nodig hebben morgen.
1: Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er ook kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg en 29 graden aan zee. Zondag overal kans op buien en onweer bij nog 30 graden. Oh, ja, ja, ja, ja.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou rekening met hevige rookontwikkeling en die rook waait nu in de richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
5: Oh, jongens, een Ola? Brand, al die temperaturen, maar ja. Dat is ook goed nieuws.
6: Elk jaar in no time uitverkocht, maar deze keer ben jij erbij.

0: Ochtendshow. Zometeen kan je je geweten zuiveren als je ooit eens iets gepikt hebt op het werk. Excuseer, ik bedoel per ongeluk meegenomen. Het kan ook anoniem in onze M&M-app.
1: Ja, Aaron Blommaert geeft zelf de voorzet daarvoor, want we hebben een podcast met hem opgenomen met onthullende details. Ochtendshow.

0: heel goeiemorgen. En succes vandaag.
1: Ah, dank u.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja man, 40 graden. Het is niks nieuws, hè, maar ik blijf daar echt gechoqueerd door. 40 graden.
1: Ik ben ooit met de scouts op kamp gegaan naar Spanje. En daar was het 43 graden. En ik weet nog dat ik een foto heb genomen van zo de apotheek waarop dat zo op dat groen
0: kruis,
1: dat daar zo de graden stond. En ik dacht, oh, wauw, dit is het meeste ooit ever. Waarschijnlijk kom ik nooit iets hoger tegen dan dit. En nu, wow, het is hier gewoon 40 graden.
0: Heb je het pessimistische bericht gezien in de krant vandaag? Van wat nu heel warm aanvoelt, is binnen 20 jaar waarschijnlijk normaal. Normaal.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar ik was vooral ook kwaad dat het niet de warmste nacht was.
1: Oh ja, ik ook.
0: En zo van, zal ik dat zelf wel beslissen?
1: Ja, ik heb dat zitten zeggen ook gisteren op de radio. We hebben de warmste nacht overleefd, we hebben de warmste nacht. En dan was het niet de warmste nacht.
0: Ja, met zo'n 2% punt verschil. Stop ermee.
1: Ik wou een t-shirtlijn beginnen. I survived the hottest night.
0: Of my life.
1: 26 and all I got was this t-shirt. Maar bon.
0: Ja, je gaat die t-shirtlijn toch nog even in de kast moeten leggen. Maar misschien dan een extra t-shirt wat van pas komt dit weekend, van zoveel festivals ook.
1: Ik ga dat doen.
0: Op de planning.
1: Ik ga een extra t-shirt meenemen naar Werchter Boutique.
0: Ja, slim. Ja, morgen inderdaad Werchter Boutique met Pitbull, Katy Perry, Pomeline, Roxy Dekker, Mika. Dat is echt crazy. Wij zijn er allemaal, dus ik hoop dat jullie alle twee ook deo bij hebben. Please.
1: Ja,
0: misschien. Ik zal wel deel van jullie meenemen dan. Wat er ook nog is Werchter Park Live zondag met Linkin Park bijvoorbeeld. Live is Live, zaterdag, zondag, maandag met onder andere Robbie Williams, Suzanne Freek en Sugar Babes. Je hebt dan ook weekends voor een heel festival. Couleur bijvoorbeeld in Brussel, je hebt Sunrise Festival. M&M Party staat daar vanavond met bijvoorbeeld Nina Black. Paradise City is ook heel het weekend. De jeugd van tegenwoordig staat daar vanavond. Maar ook niet vergeten, vannacht Nieuw-Zeeland, België. Geen festival. Wat?
1: Ga je Genk On Stage nu weer vergeten?
0: Genk On Stage is ook nog. En gisteren was er Pennenzakker ook en vandaag ook nog.
1: Ja.
0: Wat we ook niet mogen vergeten is dus vannacht die heel belangrijke match Nieuw-Zeeland-België. We moeten echt winnen om erdoor te zijn. En ook belangrijk om te vermelden, de twee seizoensfinales vanavond op tv. Eentje van thuis, die duurt 3 kwartier. En eentje van familie duurt 1 uur en 5 minuten.
1: Ja, net reclame, hè, jongens. Zo is het makkelijk, hè.
3: Nee, ik heb ze dat niet horen zeggen. Dat had echt te maken met dat het zo'n special was. Ik denk dat ze die oorspronkelijk wouden uitzenden in de zomer. Maar die was dan zo goed dat ze er de seizoensfinale van gemaakt hebben. Dus ik denk dat het daarvoor iets tussen zat. Ja, bon, je gaat weten wat te doen vannacht dan. Ik kon de vorige nacht vooral dus niet slapen. Ben beginnen scrollen. En dan kwam ik uit op een meisje, Hanne. Dat is een Amerikaanse. En die vroeg zich iets af over het spel Droomtelefoon. Zegt dat jullie iets? Niks.
1: Nee, ja, dat is zo een heel populair spel vanuit zo'n jaar 90.
3: Ja, 90, zo 2000. Het bestaat nu nog, maar dan op de gsm blijkbaar.
0: Een gezelschapsspel.
3: Een gezelschapsspel. En dat was zo met een roze telefoon, heel girly. En dan moest je zoeken welke jongen jouw boy was, jouw date was. En je kreeg dan zo tips van, eigenlijk was het gewoon een spel van, hij houdt van pizza, hij heeft geen blond haar. En dan moest je zo schrappen en dan moest je om ter snelst bij jouw droomjongen uitkomen. Die Hanna had zo wat nostalgische vibes en die vroeg zich zo af, hoe is het eigenlijk met die boys? Want dat waren dus echte foto's van echte mensen.
1: Oh.
3: Wat doen die boys nu? Hebben die nog haar? Wie van die boys leeft er in een minivan? Wie is er gescheiden? En die is dat gewoon beginnen vragen op haar socials. En dan heeft de vrouw van een van die gasten, die dus op dat spel Bob heette, gereageerd. En die was zo, I can vouch for Bob. Bob is 61, hij leeft, we zijn 22 jaar getrouwd en he's still a babe. En ja, ze heeft die man dan ook gecontacteerd en dit is het resultaat.
4: Bob from the Dream Phone board game has entered the chat. And Bob, aka Mark, is delightful. Bob is real. He was paid $150. He was 24 in this photo, and I was 8. Calling him on repeat. Still an age gap there. My instincts were correct. I was, in fact, looking at a grown man. Thank you, Bob. Real name Mark, for your service in our childhood hearts.
3: Wow. Ja, ze bedankt hem om haar zoveel goede herinneringen op te leveren. Hij heeft er ooit dus maar $150 voor gekregen. Zijn echte naam is Mark. En het is gewoon een topper, want daarna hebben er allemaal vrouwen onder gereageerd die Mark kennen. En die zeggen van, het is mijn baas, is een topgast. En ja, dat doet haar gewoon deugd dat die gast uit haar jeugd eigenlijk, een beetje louche natuurlijk, want ze was maar 12 en ze was eigenlijk aan het bellen met een 24-jarige. Ja. Maar al bij al waren het goede memories. En nu zijn ze dus aan het verder zoeken naar al de rest van de guys in het spel. Dus ik had zoiets van, is het ook op echte mensen gebaseerd zijn?
1: Oh.
3: Hoe zou het zijn met Bill?
0: Van wie is het?
3: Ja. Dat zou toch zo goed zijn? Moest die Bill echt bestaan? Zo die man met dat ei-hoofd en dat rosse haar. I would love.
1: Je hebt een heel zomerverlof om
3: Bill,
1: de zoektocht.
3: Bill, als je luistert, if you're listening, Bill, call me.

0: Dragons. Oh my.
1: Imagine Dragger.
0: De M&M Ochtendshow.
1: Imagine a Dragger.
0: Ik heb nog een berichtje hier dat ik wou voorlezen van Inne. Die zegt, Imaan, ik geloof ook in de kracht van een goede deo vandaag, maar wel even waarschuwen. Pas op waar je die laat liggen, want bij ons is er gisteren eentje ontploft door de warmte.
1: Oh nee.
2: Ja, ja, nee. Geen spuitbussen, hè, guys. Ook niet naar... Ja, tuurlijk.
1: Door de gitte?
0: Ik heb het al in de brief van Werchter Boutique gelezen van dat je wel deo mag meepakken, maar geen spuitbus, omdat dat dus effectief ontploffingsgevaar kan hebben. Mm-hmm. Maar ik was ook aan het denken van, damn, ik denk wel dat ik een deo in mijn auto heb liggen. Dus die ga ik misschien toch wel even van plek veranderen.
2: Ja. Toen ik zei, neem deo mee naar de festivals, bedoelde ik inderdaad een roller of een stick, hè, guys.
0: Ja. Maar echt een goede tip van Ine, merci.
2: Yes, merci. En goedemorgen, het is een vrijdag vandaag, dat wil zeggen nieuwe muziek. We gaan er vandaag nog door, het is met nieuwe Katy Perry muziek in Benson Boone. Maar ook op vrijdag een nieuwe aflevering van onze podcast 22 minuten stomme vragen met een fantastische unhinged gast als laatste voor ons zomerverlof.
3: 22 minuten stomme vragen aan
4: Aaron Blommaert.
2: Wauw. Is mooi uitgesproken.
4: Ja, ik had echt mijn best gedaan.
2: Oh, cool. We hebben echt ons kriek gelachen tijdens de opname. Zij heeft echt zijn best gedaan. We hebben het over van alles gehad. Over epileren, over niet tegen stiltes kunnen, over welke verkleedkleren Aaron heeft liggen, wat zijn fitnessroutine is, maar ook wat hij heeft meegenomen van de set van Familie.
4: Heel veel kousen, onderbroeken.
2: Wacht, die voorzien ondergoed?
4: Ja, eigenlijk wel, omdat... Je doet soms ook eens een scène dat je bijvoorbeeld net uit de badkamer komt. Mm. Of vaak worden die programma's ook gesponsord door kostuummerken en zo. En daar zijn vaak ook onderbroeken bij voorzien. En ik heb dan vaak zoiets aan het einde van de draai dacht, ik ga nu niet nog wisselen van onderbroek.
1: Natuurlijk. Ja,
2: pak die gewoon mee.
4: Ik pak die gewoon mee. Ik pak dan wel op mijn schoot.
2: Ja, het was 22 minuten lang van dat. Aaron, echt
0: ik moet wel zeggen, mijn familie hebben ze echt goede kousen.
2: Ja, wel, kijk, maar ondergoed en kousen meepikken van op het werk, het maakte me heel benieuwd.
1: Ah, oh.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen die al iets hebben meegenomen van op het werk.
1: Dieven, met andere woorden.
0: Ho, nee, dat kan ook per ongeluk zijn.
1: Ah, per ongeluk.
0: Ja, en kom, laat ons wel wezen. Hè. Wie heeft er nu nog nooit eens een kopieke gemaakt op het werk om thuis iets...
1: Ik
0: bedoel echt zo dingen meepakken.
2: Ah, ja.
0: Zo, de perforator of zo.
2: Ja, zo. Ah, ja. Of zo een paar 20 stilo's. Wat is er al eens per ongeluk of expres van je werk tot bij je thuis beland? Stuur het door in de app van de M&M. Dat kan ook anoniem, dus geen schaamte.
1: Oh,
5: nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Win jij binnen een kwartier €50 concertengoed? Waag straks je kans bij de

0: spelen in je M&M 50? Dat zijn vragen waar je morgenmiddag al een antwoord op krijgt bij de M&M 50 met onze Charlotte Siebe. Hier krijg je dan weer een antwoord op de vraag: hoe illegaal zijn onze luisteraars?
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
2: mensen die al iets van op het werk hebben meegenomen.
1: Ja. De M&M Ochtendshow.
3: Ja. Ja, en ik weet, iedereen houdt zich misschien zo'n beetje in, maar weet, het kan nog steeds anoniem gedeeld worden in onze app van M&M. Ja. Heb je ooit zo al eens meegetjoept van op het werk? Meegepikt?
2: Wij kunnen het iets minder anoniem meedelen, Sander. Biecht op, jong. Ik voel het aan alles.
0: Oké, ik heb toen ik nog bij Catnet werkte, vond ik het altijd heel jammer dat ik... als rapper kon je geen gouden K winnen toen ik daar rapper was. En er stond altijd zo'n gouden K op de redactie. Omdat dat wel dure dingen waren om zo te laten maken. En we hadden dan zo één extra voor mocht iets. En die stond al lang zo in een hoekje. En dan dacht ik op een dag, today is the day.
3: Niemand gaat die missen?
0: Nee, en niemand heeft hem gemist. En
3: dus jij hebt jezelf een gouden K toegekend?
0: Jaar en dag staat hij bij mij thuis op een ereplek.
2: Op toilet?
0: Nee, net niet. Ah. Wel overgetwijfeld.
3: En jij, Maurie?
4: Ik heb sowieso zeker al dingen meegepakt. Wat bij mij het meest wordt meegepakt, is dingen die ze in mijn haar doen. Omdat je zo'n beetje, zoals Aaron zegt, als je zo in de schmink moet, dan doen ze dat voor jou. En aan het einde van de dag heb je echt geen zin om dat eruit te halen. Dus ik heb echt zo'n collectie aan rekkers en aan spelden die ooit in mijn haar hebben gezeten. Ja. Wat ik ook vaak vergeet, is als je zo oorbellen hebt, dat vergeet ik ook vaak uit te doen. Mm. En meestal als je dan zo achteraf toch nog stuurt van... moet ik die terugbrengen? Dan zeggen ze toch nee. En we hebben zelf samen eens twee zonnebrillen gepikt. Weet je dat nog, iemand?
3: Mevrouw gaat doen alsof ze heiliger dan een pauze is.
2: Wie wel een goeiemorgen krijgt en heiliger dan een pauze blijkbaar is Brian. Die stuurt, ik heb nog nooit eens meegenomen van op het werk. Ja. Maar hij is wel een van de weinigen van de M&M. Want Steven die stuurt, ik heb bijvoorbeeld al baksteen, zand, cement meegenomen van op het werk.
0: Okay.
2: Een andere Steven stuurt een stuk plaat waar ik dan een gat in heb gemaakt met, voor een mobiele airco. Dus wat materiaal meenemen van het werk is populair. Ja. Marian die stuurt, ik heb op al mijn vorige jobs altijd de koffietas meegenomen waaruit ik dronk. Dat is een soort van souvenir.
0: Ah, ja.
2: Ze heeft er intussen vier staan. Maar dan is er ook het level van anoniempje.
0: Oh, hallo.
5: Ja, hallo.
4: Goedemorgen.
2: Ja, geen goedemorgen anoniempje.
0: Ja, nee.
2: Want wat heb jij al eens meegenomen van op het werk?
5: Ja, mijn vorige werkgever die wou mij ontslaan. En in mijn koffer zat er 30 vierkante meter aan vinyltegels.
0: Wat, 30 vierkante meter aan vinyl?
4: Zeg maar, wacht. Ja. Had je die vinyltegels dan nodig? Of was het gewoon van, hier ze, fuck you?
5: Ik had die nodig voor een werf. Maar toen ik te horen kreeg dat ik ontslaan ging worden, ben ik daarmee gewoon naar huis gereden. En die dan ondertussen mijn garage mee...
4: Dan moet je toch altijd deugd doen als je zo in de garage komt en denkt zo, valasse, dat pakken ze mij niet meer af.
0: Dat zijn ze. Wauw. Bedankt om dit te delen, anoniempje.
4: Ja. Ik vond het ook nog goed dat Ken stuurt. Ja, ik heb mijn partner van mijn werk gepikt. Dat is ook nog goed, hè? Je lief stelen op het werk. En Annelies zegt, ja, bij mij is het moeilijk, want ik ben zelfstandige. Ja, dan
2: pikt je van jezelf. Of van je klanten.
4: Dat is moeilijk.
2: Dat zou ik nu ook niet doen.
4: Dat is moeilijk. Nee.
0: Afblijven.

0: zal door de temperaturen zijn. Dat ik bij het roomijs hoor.
1: Ra, ra, Roma, Roma, Gaga, oelala. Wat jou bij roomijs?
0: Roomijs, er is niks beter, hè.
2: Ik ben meer voor de sorbet.
0: Ah, ieder zijn ding. 1:08. Sofie, je hebt de hoofdpunten.
3: Vandaag wordt de warmste 26 juni ooit gemeten. We halen op sommige plaatsen tot 40 graden en meer. Afgelopen nacht was wel niet de warmste nacht ooit gemeten. Dat was nogthans zo voorspeld. De warmste nacht blijft 4 juli 2015. Verschillende dokters vinden eigenlijk dat grote evenementen zoals festivals dit weekend door de hitte beter worden geschrapt. Maar de minister van Volksgezondheid doet dat voorlopig niet. En op het WK voetbal is Nederland groepswinnaar in groep F. Nederland won gemakkelijk van Tunesië met 1-3. Japan-Zweden eindigde op 1-1. Beide ploegen gaan ook door naar de volgende ronde. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan weer, hè. Sabine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Dag 10 van de hittegolf. Vandaag wordt het bloedheet. Met veel zon, temperaturen van 35 graden in het westen tot lokaal 40 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden en een zeebries. En vooral in het oosten van het land kan een onweer losbreken met hagel en rukwinden.
5: Nou, sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand vraagt de politie aan de bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou ook rekening met hevige rookontwikkeling. En die rook waait nu in richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
6: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Straks spelen we de laatste M&M hitquiz, waar je dan opnieuw 50 euro kan winnen. Als je meespeelt en 3 juiste antwoorden kan geven natuurlijk. Maar goed nieuws, want je kiest nu al zelf een vragenthema uit. Dit zijn je opties.
2: De festivalzomer van 2026. Amerikanen proberen Frans. Overschotjes.
6: Welk thema kies jij?
7: Stuur het nu in de M&M-app.
6: En speel zometeen mee.
8: M&M. Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
9: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: M&M.

0: Met Sha-la-la-la-la. Dat doe ik niet aan. Hey,
1: hey. Goed zot. Max en Andy Grammer.
0: Andy.
1: Andy.
2: Andy.
0: Andy.
2: Andy Grammer.
1: Tijd voor de muziekquiz, waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concertengoed kunnen opleveren. En we spelen die vandaag met Dario de Pessimier, 30 jaar uit Sint-Niklaas.
2: Goedemorgen, Dario.
3: Hey, hallo allemaal.
2: Dario, je bent de man die ons ooit eens een filmpje heeft bezorgd waarin jij samen hebt opgetreden met Katy Perry. Hè? Leg dat nog eens uit.
3: Ja, opgetreden is veel gezegd, hè, maar dat was in 2015, denk ik, toen dat ze in het Sportpaleis stond. Allee, toen nog Sportpaleis, hè. Ze zong het liedje Birthday, want het was de tour van haar album Prison, waar dat lied op stond. En mensen die in maart, want het was in maart dat ze kwam, die in maart jarig waren, die mochten meespelen via de website op een fanforum of zo. En dan werd je geselecteerd. En dan kreeg je een mailtje van, als je wordt effectief uitgekozen, krijg je de dag van het concert een telefoontje van ons. En dan mocht je mee op de, zo die gigantische verjaardagstaart bij Katy op het podium.
1: Wow.
3: En ik was echt 2 minuten de zaal binnen. Ik was echt net merchandising aan het kopen. Toen ik mijn telefoon kreeg van een Amerikaans nummer. En ik dacht van, het is zover.
2: I got it. En hij stond echt wang aan wang met Katy Perry. Ik heb het nog eens bekeken, het filmpje. Zeg, ga je dat dan nog eens opnieuw doen op boutique?
1: Ze kent u.
3: Ik heb niks voorbereid, maar ik heb wel al gedacht om zo mijn selfie dat ik had met haar, om die op een bordje te kleven en te zien van, let's retake this picture.
2: Slim.
3: Dat is niet uitgewerkt.
2: Ik heb al eens gecheckt, Birthday is iets zo niet meer echt in haar playlist die ze nu vaak gebruikt. Maar ja, je weet maar nooit, als ze nog fans op het podium haalt, dan is je beste kans, denk ik, als je dus iets opvallend doet, zoals een kostuum dragen, dat heb ik al gemerkt, dat ze dan vaak fans op het podium trekt. Ze zoekt ze vaak uit langs de catwalk, las ik ook als tip van de fans. En vaak tijdens het nummer The One That Got Away. Misschien een beetje moeilijk op boutique, maar je weet maar nooit. Dus nu weet je waar je moet gaan staan met je bordje. Je weet al hoe. Nu gewoon nog even dat concert goed fixen en dan zitten we helemaal goed.
1: Ja, een thema fixen. Voilà, dat is altijd de eerste stap ook. Dit waren je opties.
4: De festivalzomer van 2026. Amerikanen proberen Frans. Overschotjes.
1: Wat heb je gekozen?
3: Ja, we zullen ineens een thema blijven van boutique en voor de festivalzomer.
1: Oké. Straks drie vragen uit het thema de festivalzomer van 2026. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied, dus goed luisteren.
5: De M&M Quiz.

0: I'm a fireball.
1: Irse Dario. Dat is ook wat Katy Perry kan zeggen, hè?
2: Ja, ja, ik denk dat we dat allemaal een beetje gaan zeggen, maar dat een fireball is.
1: Ah ja, fireball. M&M hit quiz. Ja, we zijn allemaal een beetje vuurballen. Dario, we spelen met jou onze M&M hit quiz. Je hebt een thema gekozen, de festivalzomer van 2026. Daar krijg je 3 vragen uit. Beantwoord je die alle 3 correct, win je €50 concertengoed. De eerste vraag gaat over dat lied dat we hier net hoorden. Want effectief, ja, het was Fireball van Pitbull. Die kan je morgen ook live op Werchter Boutique horen. Je eerste vraag is de volgende. Wie staat er nog op die line-up van Werchter Boutique? Geef ons 1 andere artiest.
2: Goh, dat is een hele moeilijke, hè.
1: Ja.
2: Katy Perry misschien?
3: Oh, misschien? Zou dat? Maar natuurlijk. Wie daar ook staat is Pommelien, Mika, Roxy Dekker, James Arthur en Emmy Dark.
1: En Maureen van Herbergen, die de aankondigingen doet.
3: Ja, ik ga wel niet zingen.
1: Ja, maar...
3: Ik kan dat zingen doen. Als je oh, nu heb je iets gezegd.
1: Doen, doen, doen. Bon. Tweede vraag. De line-up van Pukkelpop voor deze zomer is ook heel plezant. Vooral dan zondag 23 augustus, want dan staan deze artiesten daar op het podium. Noem er 1 van...

0: Zara Larsson.
1: Heel goed, Dario. Je hoorde inderdaad Zara Larsson met haar Midnight Sun. Gaat daar live gespeeld worden. Je hoorde ook Bazaar, Purple Disco Machine en Somber, waar er nieuwe muziek van is trouwens. We gaan later vandaag die nieuwe eens laten horen. Hè?
2: Ah, en van Katy Perry ook toch?
1: Katy Perry ook, effectief.
2: Maar eerst de derde en beslissende vraag, Dario. Je kan deze zomer de festivals ook volgen via de livestreams op VRT Max. Mega aanrader, ook Rock Werchter bijvoorbeeld. Maar zorg dan wel dat je internet goed genoeg is voor die livestream. Want welk woord valt hier weg tijdens de livestream van Louis Capaldi op de mainstream?

0: Ja.
1: Löst.
2: Sju, Dario!
0: Ja, Dario, wat ga je ermee doen?
1: Ik weet het nog niet. Ik ben al heel lang aan het twijfelen om tickets te kopen voor de Pussycat Dolls. Dus oh, misschien ja. dat gaat doen.
3: Voilà, dat is een teken.
2: Niet twijfelen.
0: Ja,
2: ja, ja. Het universum.
0: Ja, ja, ja. Oh, september, hè, is het al. Oh, goed. Leuke dingen komen eraan. Dario, merci om mee te spelen.
1: Ja, merci dat ik mocht meedoen. En tot morgen misschien.
2: Joehoe!
0: Ja, ja, ja, morgen. We gaan er allemaal zijn.
2: Godverdikke.
0: Met Deo, hè, hadden we afgesproken. Dat is niet vergeten.
3: De roller. Ja.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: M&M Live.

0: Reckless en ook wel Bebe Rexha, New Religion. Vannacht, jongens, is het zover. Zonder te overdrijven, het is D-Night. Ja, D-Day, maar dan s'nachts. We moeten punten pakken tegen Nieuw-Zeeland. We moeten winnen. Ja, het is gewoon zo. Het moet. Anders lig je eruit. Stel je voor.
1: Stel je voor.
0: Stel je voor.
1: In de eerste ronde.
0: Nee, dat... Nee.
1: Gaan we afspreken dat als de Belgen niet door zijn, dat we dan met z'n drieën heel hard voor Marokko supporteren?
0: Maar nee, we mogen dit soort dingen niet zeggen, want we gaan erdoor zijn. Nee, we mogen niet nu al... Nee, nee. We gaan even luisteren naar onze voetbalkenner Gilles van de podcast Koelkast. Kent veel van... Het WK, van alles wat er aan het gebeuren is. Gewoon eens even horen wat hij erover te zeggen heeft. Ja.
2: We kijken uit naar de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels en die nemen het op tegen Nieuw-Zeeland. Op papier is dat het zwakste ploegje van onze poelen, maar het is een ploeg die niet zo gemakkelijk te verslaan is. Dat hebben ze bewezen in 2010, waarin dat ze 3 keer op rij gelijk speelden in de groepsfase en toch zijn uitgeschakeld. Het is dus niet zomaar gegeven dat je daar 3 punten tegen pakt. We moeten vooral uitkijken naar Chris Wood, de spits van Nottingham Forest, die daar de lakens uitdeelt. Maar voor de rest is dat eigenlijk geen ploeg waar wij bang van moeten hebben.
0: Voilà.
1: 2010, dat is eeuwen geleden.
0: Dit is te doen hoor, jongens. Dit is te doen. We gaan pronosticeren, jongens.
1: 25-0. Nee, wacht, sorry. Nederland-België, omgekeerd. Huh? 0-25.
0: Ik ging gewoon echt voor de 0-4 gaan, maar echt oprecht. Maar...
1: Echt oprecht?
0: Maar ja, let's do this.
1: Ik ga het gewoon 0-1 en dan ben ik al... Allee, ja, 1-0 voor ons. Nee, 0-1. Ja, of 0-1. Ja, dat is altijd zo verwarrend.
0: Ja, maar eentje. Ja.
3: De M&M-ochtendshow.
1: Erdoor is erdoor, hè.
0: Ja.
1: De examens zijn bezig. Ja. Beetje hoop geven aan de studenten. Erdoor is erdoor. Ja. Guys, misschien nog een beetje hoop voor zij die het echt nood hebben om even af te koelen. Zeker in Limburg, want daar is het code rood. Ook in provincie Luik trouwens. Maar in de krant een oplossing. Want in Riemst is er 1 plek waar het een pak koeler is. En dat zijn de Mergelgrotten van Kammen. En als er 1 man is die dat kan weten, dan is dat Stefan de Greve, want jij bent daar gids. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Stefan, ik ben er ooit geweest. Ik herinner me dat dat zo'n beetje microklimaat was. Hoe warm is het nu in de grotten?
4: Altijd 11 graden, al sinds eeuwen.
0: Oh, prachtig.
1: 11 graden? Ja, echt?
4: 11 graden.
1: Ja, dat is toch heerlijk. Ik ben er in de winter geweest en dan was dat eigenlijk ook top. Want dan is daar 11 graden. In de zomer ook top, want dan is dat lekker cool.
0: Ja.
1: Zeg, ja, is het daar dan nu extra druk in jullie grot?
4: Ja, ik moet zeggen, en zeker met deze publiciteit, komen mensen wel af. We hebben nu momenteel alleen de zaterdag en de zondag en de woensdag dat je om 1:30 de rondleiding kan volgen.
1: Mm-hmm.
4: En vanaf volgende week, 1 juli, is het dus elke dag om 1:30 kan je dus de grotten bezoeken.
1: Oh.
4: En genieten van de 11 graden.
1: Zalig. 1 juli is mijn verjaardag. Misschien dat ik afkom voor mijn verjaardag eigenlijk.
0: En moet je de rondleiding doen of kan je ook gewoon komen chillen? Allee, ik weet niet.
4: Je kan niet komen chillen. Je moet je indenken dat is een gangenstelsel van om en bij de 16 kilometer. Als we daar de mensen gewoon vrij zouden laten binnenkomen. Ja, ik wil s'avonds niet gaan zoeken naar de mensen die verdwaald zijn.
1: Zeg maar, Stefan.
5: Maar ik wil daar gerust blijven slapen. Ja.
1: Maar sorry, dat zou een geniaal idee zijn. Jullie moeten daar eens over brainstormen om gewoon op zo'n warme dagen zo een sleepover met mensen in een grot of zo.
4: De sleepover zou ik niet meteen doen, omdat het is wel 11 graden, dat is eerlijk.
1: Mm-hmm.
4: Maar de luchtvochtigheid, en als je weet dat 100% luchtvochtigheid is regenen, binnen in de grotten is het ongeveer 97, 98%.

0: 100% luchtvochtigheid. Ah, ja. Dus ja, de lakentjes die je op je zou leggen, dat zou meer een dweil gaan worden.
1: Oké, misschien een ander plan dan. Ja.
2: Hey, maar dat is toch ook filmdecor, hè, die grotten?
0: Wat zeg je?
2: Dat is toch ook een filmdecor, die grotten van jullie?
0: Ja. Er zijn bepaalde stukken van de fragmenten van de films van K3... Hey. Enzovoort opgenomen, ja. Ja, maar dat is echt zo'n beetje aan de binnenkant van de Egyptische piramiden.
2: Ja. Echt de moeite, hoor. Ja. Ik ben er ook zelf op geweest.
1: Ja, en moest je gaan, dan kan ik ook nog aanraden dat je daar eens de rijstpap moet proeven, want er is een bakker die zijn rijstpap daar bewaart. En dat is extra goed in die grot, want dan komt er zo geen velletje op je rijstpap. Oh. Dus kijk, enkel reden om naar Limburg te trekken.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Helaas.
2: Stefan, we komen dan allemaal af. De site, hè, van de Merel Grotten van Kanne, daar kunnen we terecht, hè, voor info.
0: De site www.grottenvankannevz2.be. Maar als je gewoon intipt grotten Kanne, dan kom je vanzelf op onze website terecht. Dus allen daarheen, zou ik zeggen.
1: Merci.

0: aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí.
1: Sí, sí, sí.
0: Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos.
1: ¿Dónde está la playa?
0: Zumba.
2: Ya biblioteca.
0: En el nene y ya en la nena.
2: Sí, sí, sí.
0: Ya no estamos para la movie y las cadenas.
2: Hasta mañana.
0: Vamos para las cosas que valen.
2: Esa, muy sexy. Tequila.
0: Por el perreo, la
2: corazón.
0: Salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, como es que suena.
2: Supermercado.
3: Dit komt er nog aan.
4: Bij Sander, Maureen en Imaan.
1: Straks nieuwe muziek van Somber, van Roxy Dekker en van Katy Perry. En die nieuwe song van die laatste naam, daar mag je straks zelfs punten op 10 op geven.
2: Ja, en nog even een shout-out van Lindsay naar alle boeren die nu aan het werk zijn om onder andere hun dieren koel te houden. Goed bezig, mannetjes en vrouwtjes.
5: Hello.
6: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
7: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
8: Femke!
7: Moet je dansen. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
9: Wacht.
10: Is er iemand?
7: Toch?
11: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
12: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
13: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
14: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
7: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
15: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u de dames van het teamje naast u...
16: Excusa, señoras.
15: ...net een lift naar het strand had beloofd.
16: Batteria plata. Completa.
15: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
17: Mijn zomer vol liefde. Dat kan tellen.
18: Wil jij bij mij... een meloen delen.
19: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
10: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, mijn schat.
10: Ja.
13: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers. Het is 8 uur. Goedemorgen.
11: VRT Nieuws.
1: Met Sophie Verbrugge.
2: De warmste dag van de hittegolf is gestart. Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Limburg en Luik. Het kan daar 40 graden en meer worden. Vannacht was wel niet de warmste nacht ooit in ons land. Dat was wel zo voorspeld. Het koelde uiteindelijk toch af in Ukkel tot net geen 24 graden. Wat niet wil zeggen dat het op sommige plaatsen wel erg warm bleef, zegt het KMI.
7: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi, Luik, of het zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval? Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
2: De warmste nacht blijft 4 juli 2015. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door, ook al vinden sommige dokters dat geen goed idee.
9: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen s'nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
2: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden en mensen vooral waarschuwen. Je kan best veel water drinken en zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt. Probeer ook niet te sporten in de zon en zoek schaduw op. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn nu al 235 doden geteld na twee zware aardbevingen. Er zijn ook meer dan 4300 gewonden en honderden mensen zijn nog vermist. Verschillende landen sturen reddingsteams en humanitaire hulp. En dat is nodig, want er is veel schade, zegt deze Vlaming die in de hoofdstad van Venezuela is.
5: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt, maar aan de kust... Ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
2: Op het WK voetbal is Nederland groepswinnaar in groep F. Het won gemakkelijk van Tunesië met 1-3. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en gaan ook door naar de volgende ronde. De Verenigde Staten en Australië hebben zich ook geplaatst voor de 16e finales. Net zoals Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. En de Rode Duivels zijn vannacht ook geland in Canada, waar ze morgen vroeg hun laatste groepswedstrijd op dit WK spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na twee keer gelijkspel moeten de Belgen winnen om zeker te zijn van een plaats in de volgende ronde. Volgens verdediger Brandon Mechelen zal de inzet van de Duivels het verschil maken.
8: Op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
2: Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er ook kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg en 29 aan zee.
12: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
20: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden en hou ook rekening met hevige rookontwikkeling.
21: Zeg, we zijn hier met z'n drieën vanmorgen, wat niet vaak gebeurt op een vrijdag. Dus bij gevolg straks iets unieks in de show hier.
20: Oh, wat een schone zonsopgang. Hé, is dat 10 euro daar op straat? Ik kijk in mijn agenda en zie dat er helemaal niks staat. Oh, extra vergadering. De baas vraagt...
22: Wie is nog vrij?
23: Ik kan niet.
24: Ik ook niet.
20: Oh, jee, dan is het aan mij.

0: Ja, we gaan hier straks met ons drieën ons vrijdagspel spelen. Is het een Belg?
1: Of een Nederlander?
2: Ja, en een Nederlander zit sowieso al in de show, want straks luisteren we naar de nieuwe muziek van Roxy Dekker, maar ook die van Katy Perry en Somber.

0: Bij Marianne zijn er ook wat extra miles op de trouwteller. Ze is vandaag 13 jaar getrouwd met haar man Martijn. Proficiat. En ook veel succes aan alle leerlingen van het eerste middelbaar van Santa Maria in Leuven, die vandaag nog examen geschiedenis moeten knallen. Van Nathalie.
1: Nou, leuk.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ik heb nog drie keer plezant nieuws daarbovenop, want deze nacht gaan we loswinnen tegen Nieuw-Zeeland met 5-0.
3: 0-5. Ja, maar ja, als je het zegt...
1: Nee, dat is het moest juist, hè. Ja. We gaan loswinnen met 0-5.
3: Ja, goed zo.
1: Het weekend komt er ook aan, jongens. Hè. En onze M&M Big Hit, die is er zo meteen ook op de radio, alstublieft.
3: Ik doe daar ook nog een schepje bovenop. Het is New Music Friday.
4: Leuk. De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
3: Gisteren was Benson Boone jarig. Hij werd 24 en hij heeft ons een nieuwe song cadeau gedaan. The Time of My Life heet het. Het is geen Dirty Dancing cover. Wel een mooie trage ballade.

0: Ja, het is ook meteen met een videoclip. Benson Boone, die een toneelvoorstelling speelt en een goede chemie heeft met zijn tegenspeelster, maar eigenlijk heel de tijd wacht op de persoon die een gereserveerd stoeltje heeft op de eerste rij en maar niet afkomt.
1: Dat is echt...
0: Ja, het is wel mooi. Het is mooi gedaan. Nog een artiest die een emotioneel nummer heeft uitgebracht vandaag is Gracie Abrams.

Deze heet Look at My Life en is de tweede single van haar nieuwe album dat ze dropt op 17 juli. Nog even uitkijken naar die release dus, maar het hoeft niet allemaal melancholisch te zijn hoor vandaag. Roxy Dekker bijvoorbeeld heeft eindelijk haar superstar.

0: vieren. Een beetje positieve affirmatie. Jij bent een superster.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Katy Perry heeft ook een goede nieuwe uit vandaag. Daar mag je straks punten op geven, maar eerst... Somber, die ken je van 12 to 12, Undressed and Homewrecker. En hij heeft een nieuwe hit op zijn naam uitgebracht. Ik heb er vanmorgen al eens naar geluisterd op mijn fiets. Het is echt wel een vibe, dus daarom gaan we hem gewoon volledig draaien. Dit is My Body Isn't Ready.
1: Oh. Toepasselijk voor de temperaturen van vandaag.
0: Effectief.
1: My Body Isn't Ready.

0: Oké, jongens, het is voor 8.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Sorry, dat klonk even alsof dat jij voor reet zei.
0: Voor heet.
3: Voor reet.
0: Allee, stop.
3: Wat is het met je voor reet?
2: Ja, is dat niet wat jij zegt tegen je kinderen om het zo een mooi woord te geven?
3: Nee. Wij zeggen spleetje.
2: Ah ja, oké.
3: Maar als jij vanaf nu voor...
0: Maar stop.
3: Dan doe je dat.
0: Ik wou gewoon zeggen dat het warm is, oké. Het is code rood in Limburg, ook in Luik. En het is dus warm, temperaturen tot 40 graden. Het is echt afzien voor heel veel mensen.
3: Ja, Lien, Robrecht stuurde net nog een berichtje voor de collega's die trouwfeesten moeten decoreren het komend weekend. En bij uitbreiding ook veel courage voor alle trouwers in
0: In dat kostuum. En ja, daarbuiten ook, hè, slecht slapen, overal zweten. Iedereen die heel de tijd over die hitte praat en aan het klagen is. Dus daarom dacht ik, kunnen we niet als denkoefening... de voordelen van dit warme weer eens opzommen.
3: Oh.
0: He, dus het negatieve.
3: Ja.
0: Draaien we positief. Dus we gaan minder klagen, meer appreciëren. Ik geef een voorbeeld. Oké, het is warm. Maar als je je was moet laten drogen, heb je maar 1 seconde nodig.
3: Daarover gesproken.
0: Ja.
3: Ik had mijn haar gewassen.
0: Ja?
3: Ik kwam buiten. Instant droog.
0: Voilà.
3: Oh, hier, op het werk. Gratis watermeloen.
0: Voilà. Dat soort dingen. Alle zomerse muziek op de radio, die beter binnenkomt ook, vind ik.
3: Hela, ik ga daar nog een schepje bovenop doen.
0: Ja?
3: Een perfect excuus om dingen af te zeggen.
0: Ah ja.
3: Oh, we hebben afgesproken die een dag om dit te doen. Oh, ik ging dat een keer in orde brengen. Oh nee, het is wel echt te warm. Iedereen begrijpt dat. Natuurlijk, blijf maar binnen.
0: Als iemand zegt, is het niet eens tijd voor een zomerschoonmaak? Kun je zeggen, maar nu toch niet. Dus allee, het is veel warm. Te warm, ik moet nu niet gaan kussen.
3: Voilà, dus we hebben een aanzet gedaan.
0: Ja.
3: We gaan voor een paar minuten eens positief proberen kijken naar het superwarme weer.
0: Ja.
3: Welke...
0: We zitten er toch mee, dus we kunnen er maar het beter beste van maken.
3: Effectief. Ja. Welke toevoeging ging ik zeggen?
0: Effectief.
3: Welke toevoeging heb jij?
0: Ook een voordeel, hè?
3: Effectief.
0: Dan zeg je gewoon, ja, maar het ligt aan de warmte.
3: Ah, ja.
0: Iedereen vindt dat oké.
3: Voilà. Ja. Laat het weten in de app van M&M. We doen daar een heel grote brainstorm.
0: Ja.

0: op Tomorrowland.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Een mocha banaan salami smaak.
4: Sessivo.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: zijn de voordelen van dit weer? Want we zitten er toch mee, dus we kunnen er dan maar beter het beste van proberen maken.
1: Yes, ik vind het fantastisch wat er allemaal binnenkomt in de app van M&M. Jenny bijvoorbeeld, die stuurt, ja, ik moet een keer geen vest aan doen s'avonds om langer buiten te zitten ook. Mijn man is blij dat ik een keer geen pyjama aan heb.
2: Love that
1: zegt
2: for
1: ook,
2: you.
1: Minder lakens om te wassen. Ik vermoed omdat je geen lakens hebt.
2: Ah ja, want je slaapt gewoon in je blote.
1: Exact. Sarah die stuurt, mensen zijn allemaal leuker gekleed. En ik kan ook meer opties bedenken om mijn haar op te steken. Ze zit in een kapsteropleiding, dus ze kan zo extra moeite doen om leuk en creatief met haar haar om te gaan, om het op te steken. Ryan die stuurt, voordelen van het warme weer zijn okselvijvers, zijn geen schaamte meer, maar de norm.
3: Ja.
1: Iedereen heeft het. Dus het is oké. Het is eigenlijk altijd oké, maar nu is er meer een acceptatie. Jenny die stuurt dan, als ze dan toch voor nieuwe kleren zou gaan, dat ze graag gaat winkelen omwille van de airco.
2: Ah ja. Als je niet graag gaat winkelen, ga je dat nu waarschijnlijk wel graag doen. Hè? Ja. Zelfs in de koelafdeling.
1: Ja, Danitja die stuurt ook nog wat we daarnet zeiden, van de was is direct droog. Mm-hmm. Fantastisch. Lena die stuurt dat ze ook een goed excuus heeft om haar auto niet te wassen. Het is gewoon te warm. Esther die stuurt dat na meerdere jaren proberen door de hitte haar sponskomkommer eindelijk aan het groeien is.
2: Oh, het is opgezocht. Een sponskomkommer, dat is een beetje een puntige komkommer.
1: En Martijn, die staat ook even stil bij het feit, weet je nog, in de winter, wanneer je sneeuw moet scheppen, dat moet je nu niet doen.
3: Ah ja.
1: Dat vind ik goed. Ik vind dat Davy ook heel creatief uit de hoek is gekomen. Davy, vertel eens, wat is het beste voordeel aan het hete weer?
4: Iedereen gaat naar de sauna en daar moet je ervoor betalen. Maar nu met het warme weer is gratis, hè, de ganse dag.
0: Ja, en je kan zelfs voor de hele hete sauna gaan en het openbaar vervoer eens nemen.
1: Ja.
0: Heb je zelf, iedereen zit er op een bankje. Ja. Dat is echt precies.
2: Ah ja, je kan je handdoek meepakken.
0: Ja, exact, dat soort dingen.
1: Leuk. Ja, ik vind het fantastisch. Jana die stuurt hetzelfde geld uitgespaard om naar de sauna te gaan. Je kan gewoon lekker in je kamer zitten, genieten van een sauna en nadien een frisse douche of een badje vullen met ijskoud water en ijsblokjes voor het stortbad na te bootsen achteraf.
2: Ja. Kost niks.
1: Kost niks.
2: Gratis.
1: Fantastisch. Debbie, je had ook een voordeel gevonden, hè?
5: Ja, ik heb 26 kleuters in mijn klas.
1: Oef.
5: En in de winter moeten wij, voor wij naar buiten gaan, 26 mutsen aandoen, sjaals en nog dubbel zoveel handschoenen. En dan raak je weer eentje kwijt. En nu lopen wij gewoon zo naar buiten.
0: Zie.
2: I love.
0: Hey, en blijf maar komen, jongens. Hier, Sander die stuurt, het is ook een heel goed excuus om eten te bestellen, want wie kookt er nu bij dit?
2: Heb jij nu zelf een bericht gestuurd in de app?
0: Nee, Sander Moons.
2: Ja, maar dat zeg je wel.
1: Ik heb het excuus van Sander echt nog ergens teruggebruikt. Mijn liefde kwam eten en ik zei, we gaan bestellen. Ik ga niet boven die kookpotten hangen met dit weer. Ik ga niet naar buiten naar de winkel om te sleuren met van die zakken. We gaan bestellen.
2: Maar ben jij nu niet de vrouw die dat gewoon elke week doet?
1: Maar nu
2: is of niet?
1: Goed, excuus.
0: Ja, dat is verschil.
6: De M&M Ochtendshow. Dat is opstaan.
1: En ja!
6: Met Sander, Marien en iemand.

0: soundtrack ook, hè, van Toy Story.
1: Ja. Kun je gaan kijken in de cinema?
0: Ja.
1: Daar is het lekker fris.
0: Ja.
1: Een perfect excuus.
0: Ja, maar ja, het zijn de positieve dingen aan de hitte. En Sarah stuurt het ook nog, eindelijk tijd bijvoorbeeld, voor Netflix, want het is toch te warm voor iets anders.
1: Ja, Frederik die stuurt gratis zwembadverwarming.
0: Ja.
1: Kobe die maakt het nog beter. Die stuurt, de sauna is gratis. Ik doe het nog beter. Ik word betaald voor in een sauna te zitten. Ik heb geen airco in de boel. Hij heeft een foto doorgestuurd van op het veld. Dat is een boer.
0: Wauw.
1: Heel veel succes, Kobe.
0: Ja.
1: En proficiat dat je betaald wordt om in een sauna te zitten.
0: Ja, de voordelen opzommen is ook een kippenzand eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ja, het is bijna 8:30 en Sophie, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Limburg en Luik. Je kan best veel water drinken en zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt. De Xbox wordt overal in de wereld duurder. Het gaat om een prijsstijging van zo'n 100 euro. Het is al de derde keer dat die spelconsole duurder wordt. En dat komt omdat de chips die daarvoor nodig zijn duurder worden. En op het WK voetbal hebben heel wat landen zich geplaatst voor de volgende ronde. Nederland, Japan en Zweden gaan door, net zoals de Verenigde Staten en Australië. En ook Duitsland, Ecuador en Ivoorkust gaan naar de 16e finales. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van 14 Nieuws.
0: En Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag 10 van de hittegolf. Vandaag wordt het bloedheet. Met veel zon, temperaturen van 35 graden in het westen tot lokaal 40 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden en een zeebries. En vooral in het oosten van het land kan een onweer losbreken met hagel en rukwinden.
0: Chakalaka. Oh.
1: Ja, niet chakalaka. Oh,
0: excuseer, mijn excuus.
1: Ja.
0: Dus, vlak aan de hitte.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de binnenring rond Brussel vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde en ook 10 minuten bij Waterloo. Naar Brussel op de E40 in Bertem vertraag je door een defect voertuig. En nog steeds die brand. Hè. Daardoor vraagt de politie aan de bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou ook rekening met hevige rookontwikkeling.
4: MNM.
1: Het is spijtig om te zeggen, maar als artiesten een slecht jaar hebben, dan komen er vaak goede songs uit, uit al die emoties. Katy Perry die had dat vorig jaar, zo het einde van de relatie van 9 jaar met Orlando. En dan was er zij die naar de ruimte schoot, allemaal leuk, totdat ze de grond kuste en daarna een bak kritiek over haar heen kreeg. En toen was ze zo even van, kijk, ik kan kiezen voor een slachtofferrol, poor me, maar dat ga ik niet doen. Ik ga voor een healing vibe. En die healing vibe die ga je nu horen in Rate the Song. Ik moet wel zeggen, ik vind het nu niet echt healing klinken, want de song heet Watch It Burn. Maar ja, bon, in de verwerkingsproces zit natuurlijk ook eens goed schreeuwen. Ik zelf ben meer fan van blije Katy Perry dan van verwerkende Katy Perry, maar ik heb niks te zeggen. Jij wel, met een punt op 10, mag je nu je mening geven over Watch It Burn in de app van M&M.
4: Rate the song.

0: ding is zeker, het gaat branden op de festivalweide in Werchter morgen. De zon, Fireball van Pitbull gaat branden en deze dan ook. Hè. Watch it burn. M&M. Read the song. Maar zijn jullie erop gebrand om het te horen of niet? Dat is de vraag.
1: Ja, Sonja die stuurt, ik vind het niet mis. Het mag wel nog weer gedraaid worden. Een 8 op 10 voor mij. Mark gaat voor een 0. Die zegt, oh, stop Katie, ik heb het al lang opgegeven.
2: Oh.
0: Ja. Dat is eerlijk.
1: Dat is eerlijk en dat mag. Els stuurt eerlijk een 7 door. Laurien een 8. Annelies gaat voor een nope en stuurt 2 op 10. Jessica gaat voor een analyse. Die stuurt, het lijkt voor mij toch meer op de slachtofferrol en niet echt op een verwerkingslied. Ze heeft ook het rijmwoordenboek gepakt. En kijken wat er kan. 3 op 10 stuurt ze door. Jamie gaat voor een 8 op 10 en vindt het een goed nummer om los op te gaan. Axel zegt dat haar dochter 6 op 10 geeft. Maar Katrien, hoeveel geef jij?
3: Ah, dat is een dikke 9 voor mij.
1: Jij vindt het wel een goede vibe.
3: Ja, echt wel. Katie is sowieso een heel goede zangeres, maar ik vind het echt een heel toffe vibe. En ik denk dat het een echte meezinger wordt.
1: Ja, wel, ik had het dus ook. Ik heb het beluisterd op de fiets vanmorgen. Ik had zo bij het tweede refrein zoiets van, ik kan het al zo'n beetje meehummen. Ja, ja. Ik vond het eigenlijk wel leuker vanaf dan. In het begin was het zo'n beetje wennen eraan, dus ik snap je vibe volledig.
0: Misschien moet je erin komen.
1: Het is dat. Misschien inderdaad er even inkomen een paar keer horen. En dat gaat ook gebeuren, want als ik alles optel in de app van M&M, dan kom ik aan een 8 op 10.
2: Hopla.
1: Ja. Watch It Burn van Katy Perry ga je dus straks na 12 uur opnieuw horen bij Brahim om jouw mening en punten op 10 door te geven in de app van M&M. Maar straks al een first in de M&M ochtendshow.
2: Ja.
1: Maureen gaat voor het eerst het leukste vrijdagspel
0: meespelen. Ik heb het al gespeeld, maar nog niet met z'n drieën.
2: Ja, dat is waar. Eerste keer met z'n drieën. Dat is het primeurtje. Ja, laat maar komen dan, hè.
4: Zometeen bij Imaan, Maureen en Sander.
2: Ja.
4: Is het een Belg of een Nederlander?
2: Godsamme.
4: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
5: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
6: Met onder meer Brechtje Eeding en Jano met een J.
7: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
8: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
12: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
13: Helema!
14: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
15: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
16: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
15: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
16: Allee.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: M&M.

0: want we gaan ons vrijdagspel met ons drieën een keer spelen.
1: Ja, ik ben er vandaag ook omdat het onze laatste show is voor we even vakantie pakken.
2: Eén beller, één babbel. En op het einde één vraag voor Imaan, Marien en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
0: Voilà. Vrij helder, we bellen een luisteraar en die is of een Belg of een Nederlander. Wij moeten dat dan te weten zien te komen. Er mag een accent nagedaan worden, er mag een schuilnaam gebruikt worden. Je mag ook zeker meespelen in de app van M&M. Stuur wat jij denkt of welke vragen we moeten stellen om onze luisteraar te ontmaskeren. We beginnen eraan?
1: Heel graag.
0: Anderhalve minuut om de ware nationaliteit te achterhalen. Hallo, met wie?
3: Een hele goede morgen met Patrick.
0: Patrick.
1: Dag Patrick. Hoe warm is het momenteel bij jou?
3: Wow, bijna 30 graden.
0: Oef, dat is ja.
1: Dat is warm. Uur, ja. Wat doe jij dan om het hoofd koel te houden?
3: Water drinken.
0: Water.
1: Ja, water drinken. En zeg, wat is jouw andere favoriete drankje als het geen water is?
3: Goed. Denk ik toch een radlertje, denk ik.
0: Radler.
1: Radler. Oh, oké. Okay. Zeg, heb je het WK een beetje gevolgd?
3: Helemaal niet.
1: Oh.
3: Sorry.
1: Oh, oké. Okay. Weet je dan of jullie door zijn in Nederland of niet?
3: Ik heb geen idee.
1: Oké. Okay.
0: Dat is raar.
1: Dat is een beetje gek. Maar wat, het is warm, we moeten ons insmeren. Naar welke winkel zou jij gaan om zonnecrème te kopen?
3: Zonnecrème? Mm-hmm. De Kruidvat.
1: Hebben jullie dat daar in Nederland?
0: Ja.
1: Dat is van Nederland. Ja. Oh, shit. Oké. Okay.
0: Favoriete broodbeleg?
3: Hesp.
1: Je bent een man van weinig woorden, Patrick.
0: Ja, hè?
1: Ah, dat maakt het moeilijker.
0: Patrick denkt nogal na over de korte antwoorden.
1: Mm, ja?
0: Wat zijn je plannen deze zomer? Wat ga je allemaal doen?
3: Ik ga met het hele gezin naar een huisje in Brabant.
0: Oh, niet met de caravan op reis.
3: Nee.
0: Nee, interessant hoor.
1: Ben je al eens in ons land geweest?
3: Zeker.
1: En welk land is dat dan?
3: België.
2: Het is tijd. Imaan, Maureen en Sander. Is het een Belg of een Nederlander?
0: Oh, die laatste vraag was echt goed.
1: Sorry. Je die laatste seconde hebt geweten aan die vraag.
0: Oké, okay, maar wacht.
1: De G zegt toch veel over hoe je spreekt?
0: Ik denk... Het is een Belg, want als Nederlander moet je toch echt weten of je door bent of niet. En dat is net gebeurd. Dus ik zeg Belg.
1: Ik ga eigenlijk mij baseren op wat Rosalie stuurt in de app van M&M. En ook Steven.
0: Ja?
1: Die zeggen, Nederlanders zeggen geen hesp, maar ham. Ja.
0: Oh.
1: Dus ik zeg ook een Belg.
0: Oh. Ja, en ik zie jou al knikken.
1: Ja.
0: Ook Belg?
1: Ik had het ook bij de hesp.
0: Maar als dit nu een Nederlander is, jongens, dan hangen we eraan.
1: Maar dan hangen we samen.
0: Lekker samen hangen.
2: Je babbelde met...
3: Een Nederlander.
0: Oh! Oh, en met Patrick wel? Of is SpongeBob? Of Octo?
3: Nee. Dat is Anton.
0: Anton?
3: Anton?
0: Wat is die dan weer kennen, hè?
3: Ik heb jullie al... Ja... Jullie kennen mij.
0: Anton Draaisma.
3: Ja.
0: Ja, vaste luisteraar van de show.
1: Anton, normaal ben jij een man van meer woorden.
0: Ja, dat is waar.
3: Ja, dat klopt.
0: Maar wacht. En...
1: Jij hebt dit spel goed gespeeld.
3: Je moet toch een beetje als iemand anders voordoen dan normaal. Hè?
0: Ja, dat is waar. Mm.
1: Maar, en ook die hesp kwam toch ook heel vlot dan?
3: Tuurlijk. Ik heb wel een beetje geoefend.
1: Oh ja, je hebt je voorbereid.
3: Ik heb meerdere collega's in België wonen.
0: Maar wacht, Anton. Weet jij nu echt niet dat Nederland door is? Of was dat ook allemaal in het personage dat je speelde?
3: Dat was het personage.
1: Oh, dus je hebt zoveel mensen ook geprankt in de app van M&M. Brian, Steven, Glenn, die zeggen allemaal... Godverdikke hikares, netjes gedaan. Ja.
0: Echt veel complimenten. Damn!
1: Ja, en het hele ochtendteam er laten inlopen op onze laatste dag van het jaar. Potverdikke, daar moet je echt een straf meneer voor zijn.
0: Ja, Anton, chapeauze. Merci.
1: Ja.
3: Goed gedaan. Dank u.
0: En geniet van de zomer en alles dat erbij hoort. En jullie erdoor zijn op het WK. Maar wij volgen van achter, hoor. Here we go.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
0: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: M&M Live.

0: Dat is wat dansen met de rugzak aan, hè? De denkbeeldige rugzak. Dat was.
1: Huh. Een van mijn favoriete zomerschijven.
0: Begrijpelijk.
1: Sigma. And nobody to love.
0: Zeg, onze laatste ochtendshow van het seizoen zit er hier bijna op. Dus ik vroeg me af, wat zijn de zomerplannen eigenlijk?
2: M&M. De M&M ochtendshow.
1: Voor mij is het, ja, morgen dan Werchter Boutique presenteren. Wij gaan met ons viertjes op reis naar Madeira. Oh. Tips zijn welkom trouwens.
0: Goeie saus, ja.
1: En dan gaan we ook nog eens een tripje doen met vier generaties. Gaan we zo van mijn kinderen tot en met mijn grootouders. En dat is echt een aanrader. Dat is zo leuk om te doen als je daar de kans toe hebt. Dus ja, ik ga vooral heel hard genieten van extra veel tijd met mijn familietje. En over familie gesproken. Marlies Kennis, mijn personage in familie, komt ook terug in september. En ik heb ook nog een klein verrassingsje met het favoriete thuispersonage van M&M. Zijn de Niels in Thuis of Wannes van M&M? Maar daar ga ik verder nog niks over zeggen. Maantje, jij gaat ook iets doen met Thuis, niet de serie.
3: Nee, ik ga inderdaad verhuizen. Mijn thuis wordt een andere thuis.
0: Oh.
3: Dus ja, 17 juli krijg ik de sleutels. 1 augustus moet ik uit mijn oud appartement. Dus ik ga het eerste deel van juli ga ik dozen inpakken. Vanaf 17 tot 1 augustus dan ga ik gewoon dozen verhuizen. En dan

0: Vanaf 1 augustus ga ik dozen uitpakken.
1: Oké, okay, en de housewarming, wanneer was die juist?
0: De housewarming, daar stuur ik jullie.
2: Oké,
1: okay. Ah, okay,
2: dat
1: wel.
2: Dat komt nog, dat is mooi.
0: Ik moet dat afchecken met mijn lief en zo, of dat hij dat oké vindt. Okay.
1: Ja, begrijp het. En jij, Sander?
2: Bij mij is vrij rustig. Reisje naar Frankrijk, weekendje Ardennen voorlopig gepland. Ik ga ook met Kato af en toe een DJ-set draaien deze zomer.
1: Kassa Kassa, jullie DJ-duo.
2: Ja, Kato, Sander, Kassa. 4 juli, volgend weekend op M&M Apero in Bredenen bijvoorbeeld. Kom gerust af, later deze zomer. Ook op Maandrok in Mechelen. En ik ga deze zomer ook thuisfans verrassen bij hun thuis voor Iedereen Zomert. Dus ik ga naar heel grote thuisfans toe om een thuisquiz met hen te spelen. Maar extra verrassing, hun favoriete thuispersonage doet stiekem mee en staat dan plots aan hun voordeur. Ik heb al een kleine sneak preview mee, want het is gewoon heel grappig.
3: Ik vind Nancy wel echt een tof personage.
4: Oh,
3: kan je zo open doen?
4: Ja.
3: Happy birthday to you! Oh my god!
5: Schijnt dat er een grote fan van mij woont?
2: Eddie!
6: Dat is dus fantastisch.
2: Hier, valt.
3: Oh, dat meen je niet! Bert! Oh my god, Sammy!
2: Ja, dit is vanaf nu maandag in Iedereen Zomert, wat vanaf dan terug op tv is. En dus ook de seizoensfinale.

0: Thibaut stuurt een berichtje in de app. Bedankt om een volledig jaar er te zijn met grappige momenten en goede muziek. Geniet van jullie vakantie. En ook Brecht zegt geniet van jender verloffie. Hasjes, love you. Wel, love you too, Brecht. Merci trouwens van ons ook aan iedereen om te luisteren, want ja, zonder jullie zijn wij niks. En dat geldt ook voor ons team. Wat een plezier is het om fijne collega's te hebben. Wij zijn echt waar blessed met jullie guys. En ja, jullie zijn eigenlijk ook blessed, want er komen nog goede dingen aan.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
3: Ah, feest, hè, want het is vrijdag. Om 4 uur de laatste De Vrijdag is van ons met Charlotte Siebe. Dan om 7 uur ook de laatste Nina Black Friday. Met Nina Black natuurlijk. En nadien zwoele zomermixen van DJ Magic in Magic Summer vanaf 9 uur vanavond. Voilà, dan kan ons zomerverlof beginnen.
0: Ja, en geen zorgen. In de zomer kan je nog steeds opstaan en gaan op M&M. Het zal niet met ons zijn, maar wel met Robin en Julie.
3: Veel plezier en fijne zomer.
0: Bye.
4: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
6: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: De zotste vraag van vandaag.
13: Meneer, een vraagje?
14: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
13: Ah, sportief.
14: Zeker, maar ook levensgenieter. Hè.
13: Ah,

0: Waanzinnige smaak.
1: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
2: 14 uur.
1: Dit is Sophie Verbrugge.
3: We halen 40 graden en meer vandaag. Vandaag is code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Limburg en Luik. Het KMI legt uit wat dat betekent.
4: Code rood wordt gegeven als we 2 kansen op 3 schatten dat de temperatuur 40 graden zal zijn ergens in de provincie waar die code rood is afgekondigd. De risico's zijn natuurlijk dat je snel dehydrateert, dat de hitte ook je lichaam toch wel schade kan toebrengen. Dus het koel houden en niet te veel inspanningen doen is toch wel aangewezen.
3: Deze mensen in Hasselt in Limburg hebben zich goed voorbereid.
5: De ramen staan nu open thuis. We proberen het koel te houden van binnen.
6: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe.
1: Dat is puffen, puffen.
7: Ik heb een airco en ik ben overal geweest. En ik kan nergens nog afvoerslangen. Nergens geen onderdelen van mijn airco kopen. Ik heb nu de rolluik een beetje omhoog. Maar s'avonds moet alles toe.
3: De hulpdiensten staan ook klaar om woonzorgcentra en gevangenissen extra te ondersteunen als dat nodig is. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn nu al 235 doden geteld na 2 zware aardbevingen. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en honderden mensen zijn nog vermist. Verschillende landen sturen reddingsteams en humanitaire hulp en dat is nodig, want er is veel schade, zegt deze Vlaming die in de hoofdstad van Venezuela is.
8: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt, maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
3: De Xbox wordt overal in de wereld duurder. Dat heeft het bedrijf achter die spelconsole Microsoft beslist. Het gaat om een prijsstijging van zo'n 100 euro. Het is al de 3e keer dat Xbox duurder wordt. En dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor in die consoles. Die zijn fors duurder geworden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor hun prijzen al verhoogd. En op het WK voetbal hebben heel wat landen zich geplaatst voor de volgende ronde. Nederland, Japan en Zweden gaan door. De Verenigde Staten en Australië plaatsten zich ook. En ook Duitsland, Ecuador en Ivoorkust gaan naar de 16e finales. Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er ook kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg en 29 aan zee. Zondag kans op buien en onweer bij nog 30 graden.
0: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou. M&M.
1: Ja, vrienden, dat zweten, dat gaan wij samen doen met heel veel muziek. Van Turn the Lights Off tot There's Nothing Holding Me Back. En meer.

ja, natuurlijk. Het is vrijdag, vrienden, maar ook feestdag. Maar ook zweten, puffen, blazen. Veel succes daar als je buiten aan het werk bent met deze exotische temperaturen. Maar weet je wat het is? Dat zweten, zoals gezegd, doe je niet alleen. Dat doe je met Camerad, Be Mine en Shakira, Dizzy Rascal. Dit

0: Op deze warme vrijdagvoormiddag zijn er misschien bepaalde songs die je extra hard nodig hebt. Welk lied kan jij gebruiken dit uur? Stuur maar door in de app van M&M, dan fix ik dat voor je. Zometeen.
1: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
3: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
2: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Shanna Spyro. En Die on This Hill. Veel succes daar. Zorion in de app van Eminem laat weten dat hij in de bouw staat. Vriend, ik wens je veel succes. En ik denk dat de song die Laura Ulens heeft doorgestuurd ook zal kunnen helpen. Werkt in de thuiszorg. Veel succes daar. Komt eraan.

0: Relax. Dat gaat nogal wat worden. Morgen op Werchter Boutique staat hij. Deze Mika. Relax. Zoals ik al zei, take it easy. En zeker met dat hete weer hier. Zometeen Milk Ink Medicine. Better, happier, maar eerst. Op de weg daar verlies je zo'n 35 minuten op de E429 richting Brussel. Tussen Tubeke en Halle komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Binnenring rond Brussel, daar vertraag je nog wat tussen Stroombeek en Vilvoorde. En ook bij Waterloo. Naar Brussel op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Een ongeval gebeurt daar op de linkerrijstrook. E19 van Brussel naar Bergen verlies je nog wat tijd tussen Nijvel-Noord en Nijvel-Zuid. Door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou rekening daar met hevige rookontwikkeling.
1: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: Hi. M&M.

0: wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: MNM, doe je niet.
3: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Ja, er wordt heel hard gewerkt op deze vrijdagmorgen. Zie ik ook bij Tommy. Het Zwevegem in de app van M&M is aan het lassen in het warme weer. En onze vriend Dave staat ook op de bouw met de collega's, maar met de glimlach en in de zon. Succes.

Ik zie je in de app van M&M Saar. De man uit Haastrode is pakjes aan het rondbrengen in de postwagen. Veel succes, Saar. Hopelijk marcheert de airco daar. In elk geval, de muziek, die pompt. En al helemaal met deze. Swedish House Mafia, Wait So Long.

0: wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Huh? Allee, bro. Je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Oké, actie!
5: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via kinepolis.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Oh ja, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Een heel goedemorgen, het is 10 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Sophie Verbrugge.
11: De provincie Limburg beleeft de hittegolf in code rood. Het KMI heeft vandaag code rood gegeven voor hitte in de provincies Limburg en Luik. Het verwacht dat het daar lokaal 40 graden en misschien zelfs meer kan worden. Deze mensen in Hasselt in Limburg hebben zich voorbereid.
12: Ja, ik blijf binnen, hè. Wat gaat je anders doen met zo'n weer, hè? Airco op en dan gaat dat, hè. We hebben er geen probleem mee, hè.
13: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
14: Genoeg denken, zo de typische dingen. Zo alles afdekken thuis.
15: Ik vind het niet warm.
16: Thuis, ja, badje met de koud water, hè. En afjes in de voetjes in de koud water, hè.
11: De Gentse feesten zetten dit jaar voor het eerst een team in op het stadsfestival dat rondloopt en aanspreekbaar is als er grensoverschrijdend gedrag gebeurt. Het gaat om een proefproject. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat al 4 jaar. En vorig jaar kwamen daar 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu gaan er dus ook mensen op pad. De Gentse feesten vinden plaats van 17 tot en met 26 juli. En op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Nederland won gemakkelijk van Tunesië met 1-3. Aanvoerder Virgil van Dijk was na de wedstrijd wel tevreden, ook al hadden bepaalde dingen beter gekund.
17: Lekker sfeertje, mooi stadion. Viel al reuze mee met het weer ook. Dus het is niet makkelijk als we dat hadden. Maar het is wel iets wat we moeten verbeteren als we lage blokken kapot willen spelen. En dat kon beter. Maar over het algemeen goede pot.
11: Nederland speelt in de volgende ronde tegen Marokko. In dezelfde groep gaan ook Japan en Zweden door naar de volgende ronde. Net zoals de Verenigde Staten en Australië. Ecuador won ook verrassend van Duitsland met 2-1. En mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er ook kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg en 29 aan zee. 'S Avonds is er overal een fel onweer mogelijk.
18: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

en Show Me in de M&M app waar jij uithangt. Wat ben je aan het doen? Aan het werk, buiten, binnen, waar dan ook. Jij aan het meeluisteren bent, laat dat maar even zien of weten in de app van M&M. Zeer benieuwd.

0: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Fantasia Festival.
6: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
5: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
6: Andron Herrick, Lil Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark Whittaker en guests. Reggie featuring Linda en vele anderen.
5: Tickets via fantasiafestival.be.
6: Samen met M&M.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internet.

Het zal er zijn met de zon die schijnt en al. Maar ook een hete dag. En volgende week, vrienden... Ja, volgende week wordt een beautiful day. Want Tomorrowland staat misschien op je bucketlist. Nog nooit kunnen gaan, want die tickets... Ja, is altijd lastig om te scoren. Volgende week, vrienden, M&M Madness Week. En wie weet sturen we jou met je favoriete festival buddy naar Tomorrowland. Dus niet missen. Volgende week luisteren.

Want hier ze stralen helemaal klaar. Want wij gaan naar Pennenzakkenrock op het Zilvermeer in Mol. Veel plezier daar, vrienden. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ook goed bezig. Onze Rudy in de app van M&M is de laatste hand aan het leggen aan een binnenzwembad in Kruishoutem. Goeiendag. En juist op tijd met al die hitte. Alleen, er zit wel nog geen water in. Sonja is ook aan het zweten op kantoor, zie ik daar. Jordi, ben jij dat? Ja, in de app van M&M volgens mij met zo'n... wat is de naam ook alweer? Van dat karretje die heel wat dingen heel hoog kan stapelen. Ja, dat dus. Daarmee is hij bezig. Goed bezig, vriend. Veel succes. Ik zorg met heel veel liefde en plezier voor heel veel goede muziek. Zometeen van Meteor. Een Purple Disco Machine, Beat of Your Hearts. Eerst even naar de weg daar naar Brussel. Is het 1 uur file rijden intussen op de E40 tussen het parkeerterrein in Everberg en Sint-Stevens-Woluwe. Weg is er net vrijgemaakt. Op de E429 is bij Halle de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenringen om Brussel komt er een kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de Antwerpse ring ook een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een brand vraagt de politie aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden en daar rekening te houden met hevige rookontwikkeling.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: carglas vervangt.
1: Krijg nu bij carglas een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij werkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

Blessings, Calvin Harris en Clementine Douglas. Valentino, het houthale helchtere, is momenteel als bosbouwer aan het werk in het bos samen met de beste collega die je kan inbeelden. En Orhan heeft goede vooruitzichten, gaat dit weekend naar zee. Dat is een goed plan. Dit is Bryan Adams.

Die kon ze heel hard gebruiken, stuurt ze in de app van M&M Griet. Blij dat jij blij wordt van Damiana David. Zometeen Miley Cyrus, End of the World. Maar eerst Stereo Love. Die krijg je nu van Edward Maya.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: M&M Live.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad je aan om in uw verhaal getijs te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
10: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Daar wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Mannekes, bombeties, grote zomerklus bij Jamma.
14: En wij klussen allemaal mee.
13: Met 20% korting, hè? En op wat?
14: Op alles.
13: En wanneer?
14: Nu zondag.
13: Wie klust er allemaal mee?
14: Wij klussen allemaal mee.
15: Samen met Jamma.
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Heel goedemorgen, het is 11 uur.
18: 14 uur.
17: Dit is Sophie Verbruggen.
19: In steden is het al snikheet. Het KMI heeft code rood gegeven voor hitte in de provincies Limburg en Luik. Het verwacht dat het vandaag lokaal 40 graden en zelfs meer kan worden. Vooral in de steden is het ondraaglijk warm. Daarom is het belangrijk om de natuur opnieuw naar de stad te brengen, zegt deze landschapsarchitect.
20: Heel concreet gaan kijken, oké, wat zit er nu onder mijn stoep? Waar vind ik plaats voor die wortels? Hoe brengen we regenwater naar daar? En hoe zorgen we voor die verkoeling? En hoe wordt het wonen in de stad bijna het wonen in een bos? Dat leek misschien vroeger een beetje een raar idee, maar nu besef je hoe belangrijk het is. Je moet maar eens in Brussel van de grote markt naar het Schoniewoud gaan. Dat is een verschil van 20 graden en een verschil van leefbaar of niet leefbaar.
19: Door de hitte is in de Nederlandse provincie Flevoland ook een groot dancefestival afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten nu de camping van het festival in de loop van de dag verlaten. En daar zijn ook Belgen bij.
21: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
22: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
19: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie krijgen, maar wat die compensatie concreet is, dat is nog niet duidelijk. Op het strand van Knokke-Heist en De Haan zijn duizenden kwallen aangespoeld. Dat is een jaarlijks fenomeen en heeft dus niks met de warmte te maken. Er zit gewoon veel plankton in de zee op dit moment en dat hebben oorkwallen graag. Die zijn trouwens niet gevaarlijk. Hun witte ringen raken niet door de huid van een mens. En in Azië zet Japan zich schrap voor twee tropische stormen. 1 miljoen mensen zijn daar geëvacueerd. Tientallen treinverbindingen en vluchten zijn ook geschrapt. Vooral in het westen van Japan regent het hevig en wordt gevreesd voor aardverschuivingen en modderstromen. Het wordt dus extreem warm vandaag met lokaal 40 graden en meer. In het oosten is er ook al kans op een warmteonweer. Ook morgen nog drukkend warm en onweerachtig. Dan halen we nog 39 graden in Limburg en 29 aan zee. En 's avonds is er overal kans op een fel onweer.
18: M&M.
17: Stay safe en blijf vooral heel veel water drinken. Zometeen Kygo, Khalid en Griffin. Eerst Mark Amber, Belong Together.
18: M&M.

0: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Brico, Brico City
1: en Brico Planet
2: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Kessie, Keno, wij hebben alles voor vakantie.
4: Kessie, want alleen vandaag. Nomad Outdoor tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Tussen bij vak.
6: 1347 euro.
7: Minder.
6: 1256 euro.
7: Nog minder.
6: 1127 euro.
7: Toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
6: 1098 euro.
7: Oh, spijtig.
5: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
8: Vak. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

Symphony, Zara Larsson, Clean Bandits en Bazaar met Nacht in Amsterdam. Die krijg je zo meteen voorbij al dat harde werk. Misschien wel in dit exotisch warme weer. Maar eerst gaan we samen naar de weg. Vandaar naar Antwerpen is het intussen een kwartiertje file rijden op de E17 van voor Kruijbeke. En 25 minuten vertraagd verkeer op de E19 vanaf Sint-Job. Antwerpse Ring, daar komt er 25 minuten bij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En 10 minuten op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Waterloo is de afrit nummer 25 afgesloten door een defecte vrachtwagen. Door een brand in Desteldonk kan je in de buurt het best ramen en deuren daar gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. En er rijden geen treinen tussen Diest en Hasselt.

0: Lokerse feesten. Van 31 juli tot en met 9 augustus op de Grote Kaai in Lokeren. Met Lost Frequencies. Pommelien Thijs, De Cooks.
1: En Oscar and the

0: Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect als bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visk.
3: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in.
2: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is er.
6: De Vos Lemmes.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Ja, absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
12: Een mocha banaan salami smaak.
13: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Amai, dat is internetjes.
14: Info op telenet.be.
16: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met dat wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
17: Ford.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Ik dacht aan chili con carne.
18: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
20: Dat wordt chili con serieus veel carne.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
22: Ah, ik zal het eens opzoeken.
21: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
22: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
21: Ah, top hè, die Kate.
23: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
24: M&M, repeat, doen we niet.
25: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. Code
1: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: M&M Live.

Kaufman, plezant. Marlo is 14 jaar uit Roeselaar, stuurt in de M&M-app een foto van aan de passagierskant van deze samen gezellig met de papa op reis. Veel plezier daar, vrienden. Ik zorg voor in de cabine en in de wagen voor genoeg muziek.

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantie pech?
0: Nou wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radion.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Een heel goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Nicky van Driessen.
8: Drink voldoende vandaag. Want het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg voor hitte. Er zijn geen maatregelen genomen, maar hier en daar worden evenementen wel afgelast. Het huisvuil blijft ook soms staan. Weerman Bram Verbrugge, wat mogen we nog verwachten qua temperatuur vandaag?
9: Ja, vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
8: Bedankt, Bram. In Nederland is een groot dancefestival last minute afgelast door de hitte. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht. Tienduizenden bezoekers moeten daarom vandaag de camping verlaten. En daar zijn ook Belgen bij.
10: Heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
11: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt, echt wel een hele zware dobber.
8: Iedereen krijgt wel zijn ticket terugbetaald van de organisatie. In Hasselt in Limburg is vanmorgen een trein op een tractor ingereden. Die tractor kreeg pech en stond stil op de overweg. De bestuurder kon nog net op tijd ontsnappen. Op de trein zat een 40-tal passagiers. Niemand raakte gewond. Door het ongeval ligt het treinverkeer wel stil tussen Diest en Hasselt en dat kan nog enige tijd duren. En de Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. Hij wordt beschouwd als een van de grootste invoerders van cocaïne via de Antwerpse haven. Hij was eerder al tot diezelfde straf veroordeeld toen hij voortvluchtig was, maar vroeg een nieuw proces na zijn uitlevering vanuit Dubai naar ons land. De rechter oordeelt nu dus hetzelfde. Hij moet ook een boete van zo'n €500.000 betalen en verliest bijna €3 miljoen aan crimineel geld. Vanmiddag temperaturen tussen de 35 en 40 graden, afhankelijk van in welke provincie je woont. Vanaf vanavond is er kans op wat lokaal onweer, vooral in het oosten van het land. Morgen kan het 's ochtends onweren in het westen. Overdag halen we dan tot 31 graden aan zee, tot 39 elders. Vanaf de late namiddag morgen is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag wordt het minder warm.
12: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
13: M&M.
14: Aha. Lieve vrienden, nog even volhouden. Vanaf zondag dus minder warm. Maar hey, heel veel lekkere muziek, dat vooral ook. Robin Schulz zometeen. M&M.

0: Alex Warren, Fever Dream. De M&M app, pak die er even bij, want het is aan jou.
1: M&M. Rate the song.
0: Jij en alleen jij daar beslist mee of we een song meer of minder hier op M&M moeten laten horen. En dit keer de nieuwste van Katy Perry, die je morgen kan gaan bewonderen op Werchter Boutique. Of als je er niet bij kan zijn, check de socials op M&M. Volg je er alles over, dankzij Cato Peters. Katy is trouwens de 15e meest gestreamde artiest op Spotify. Ja, heeft ze natuurlijk te danken aan al die monsterhits uit de teens. Maar dit keer dus, wordt dit ook zo'n monsterhit? Daar heb jij mee in handen. Watch It Burn van Katy Perry geeft er punten op 10. En je ongezouten mening in de app van M&M. Dan ontdekken we samen of hij doorgaat of niet. Rate the

Ja, Watch It Burn. Rate the song. Van Katy Perry, de nieuwste dus. En jij mag hem raten. En dat heb je gedaan in de app van M&M. Onze Pascal die gaat voor een toffe vibe en gooit er een 7 op 10 tegen. Doreen is nog niet echt fan. Ja, net nog Fred die wel een 10 op 10 gooit en los ervoor gaat hier. Orhan en Mark nog niet helemaal overtuigd, maar Valerie dan wel weer 8 op 10 voor mij. Fenomenaal. Katy Perry, ze blijft het toch maar doen. Ja, morgen dus ook op Werchter Boutique. Maar dus mag ze het straks nog meer doen. Jij hebt beslist. Oh jawel. Een dikke vette 8 op 10. En dat is meer dan genoeg dus om door te gaan naar een volgende ronde. Rate the Song bij het weekend is van ons met Charlotte Sieben. Hey, en dat dankzij jou. Goed gedaan.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: 30 ideeën voor pastaschotels.
1: In Libelle Lekker naar...
2: De 5 beste beleggingen van het moment.
1: In Trends of naar...
2: Belgische politiek achter de schermen.
1: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Wacht op de zolder, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Make life
6: sing. Me gusta mi reggae.

Daddy Yankee, Dura, wat een schijf. Wat een schijf. En al helemaal bij deze tropische temperaturen. Zometeen veel plezier met DJ Anke Goerge, Jonas Blue, big hit van deze week. En Ed Sheeran krijg je ook nog van mij. Maar eerst Line de Douw.

deze zondag. De big hit deze week. Edge of Desire van Jonas Blue. Oh jongens, het belooft een stevige avondspits te worden. Er staat nu al bijna 150 kilometer file. Op de E40 richting de kust is het ruim een half uur extra van voor Beernem tot Oostkamp. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Naar Antwerpen nog zo'n 20 minuten erbij op de E17 van voor Kruijbeke. Ook op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 van voor Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 is door een defect voertuig in Breendonk één rijstrook versperd. Op de Antwerpse ring dan nog 35 minuten erbij richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 1 uur tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-Oost. Op de N16 richting Willebroek, 20 minuten vertragen aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En een half uur ook op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Machelen door een defect voertuig. En nog door een brand in Desteldonk kan je in de buurt het best de ramen en de deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

met espresso. Ja, dan hoop ik toch voor haar dan dat het een ijskoffie is met deze temperaturen, hoor. Alweer een dagrecord verbroken, hè, in Ukkel. Dat is bijna 34 graden nu. Maar op veel plekken vandaag wordt het tussen de 35 en de 40 graden zelfs. Dus please, zorg goed voor jezelf vandaag. Je mag altijd even laten weten hoe erg jij al oververhit bent vandaag in de M&M.

0: op Tomorrowland.
1: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Mannekes!
5: Bombikies! Grote zomerklus bij Jan!
6: En wij klussen allemaal mee.
7: Met 20% korting, hè?
5: En op wat?
6: Op alles.
5: En wanneer?
6: Nu zondag.
5: Wie klust er allemaal mee?
6: Wij klussen allemaal mee.
8: Nu maakt u het. Samen met Gamma. Gamma.
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
11: De Frisco's, die zijn er al.
10: Frisco's.
11: Nu nog de zomerhit.
12: Kies mee, de hit van deze zomer.
10: Frisco's.
12: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
13: M&M's repeat.

Jelly Roll. Ga je morgen naar Werchter Boutique? Oh, dan ben je echt een gelukszak. Oh, ik ben zo jaloers. Kidden. Maar Katy Perry, Pitbull en natuurlijk ook deze Pommelien Thijs en nog zoveel anderen staan er op de line-up. Heel veel plezier. Dit is Atlas.

0: waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: M&M Live.

Torhout die zegt, ik moet vandaag 4 uur kuisen bij een klant. Het slechtste is terug in die auto kruipen. Amai, maar dat snap ik echt wel, Sabrina. Al ja, persoonlijk heb ik wel een beetje een luxe positie. Ik kan mijn auto zo wel wat voorkoelen via de app van die wagen. Maar mijn mama, die haar airco van de auto, is kapot. Ja, dus die reed gisteren al rond in een auto van 45 graden. Crazy. En dan is ze s'avonds ook nog eens in pannen gevallen onderweg. Oh, vond ik zo erg. Dus ze heeft 3,5 uur moeten wachten op de takelwagen, omdat er zoveel mensen autopech hadden. Door de warmte. Enfin, alles is goed gekomen uiteindelijk. Na het weekend worden het weer wat normalere temperaturen, gelukkig. Dus het komt helemaal goed. Hey, als jij ook

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: 14 uur.
4: Met Nicky van Driessen.
6: Het BK tijdrijden neemt hittemaatregelen. Op het Belgisch kampioenschap tijdrijden deze namiddag zullen de mannen maar 1 rondje van 20 kilometer moeten rijden in plaats van 2. Op het parcours is ook een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een natte spons kunnen aannemen. En ook voor het publiek heeft organisator Belgian Cycling ingegrepen.
7: Ja, langs parcours heeft de gemeente Markt al heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
6: Bij de mannen rijden Wout van Aert en Remco Evenepoel niet mee. Bij de vrouwen is Lotte Kopecky topfavoriete. De start is rond 4:15 daar in Markendal in Oost-Vlaanderen. In Hasselt in Limburg is vanmorgen een trein op een tractor ingereden. De tractor kreeg pech en stond stil op de overweg. De bestuurder kon nog op tijd ontsnappen. Op de trein zat een 40-tal passagiers, maar niemand raakte gewond. Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Diest en Hasselt wel nog altijd volledig stil. Op een grote conferentie in Polen over de wederopbouw van Oekraïne heeft de haven van Antwerpen-Brugge een samenwerking ondertekend met de Oekraïnse havenautoriteit. Oekraïne heeft 14 havens, 7 daarvan liggen in door Rusland bezet gebied. Het akkoord draait vooral over het uitwisselen van kennis en er is ook afgesproken om na de oorlog samen te werken om de havens van Oekraïne weer op te bouwen. Rusland zegt intussen dat het voorbije nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Het zou een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen tot nog toe zijn. Vooral in de regio Tula, ten zuiden van Moskou, waren drones gespot, maar ook in de Krim. En daar, in die Krim, is de noodtoestand zo pas afgekondigd. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen. Inwoners kunnen al bijna een week niet meer tanken. En alle zomerkampen, waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe trekken, zijn ook geannuleerd. Het is al de warmste 26 juni. Het dagrecord in Ukkel is kort voor 12 uur verbroken, 33,7 graden. Het vorige record was 33,5 in 1976. Later vanmiddag stijgt de temperatuur 35 tot 40 graden. En vanaf vanavond is er kans op onweer, vooral in het oosten. Morgen kan het 's ochtends onweren. Overdag halen we zo'n 31 graden aan zee tot 39 graden elders. Vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk. Zondag wordt het minder warm.
3: Elk jaar in no time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: dit weekend baal ik toch wel een beetje hoor. Ja, er zijn heel veel festivals dit weekend. Sunrise Festival, Werchter Park Live, Live is Live, Couleur Café, Paradise City en natuurlijk ook Werchter Boutique. Lucas Capan uit Leuven die stuurt al, ik ga naar Werchter Boutique. Oh, ik ben wel echt een beetje jaloers, ik ga niet liegen. Ik vertrek vanavond voor een weekendje naar Centerparks met de familie. Al ja, ook leuk, hè? Maar ik vervloek mezelf toch wel een klein beetje dat we niet beter die datum gecheckt hadden en net niet gezien hadden dat het samenviel met de coolste line-up van de zomer. Katy Perry, Pommelien Thijs, Mika, James Arthur, Roxy Dekker, Emmy Dark en natuurlijk ook Pitbull. Allemaal op één dag, morgen op Werchter Boutique. Dat wordt zo crazy. En als je al een klein beetje in die vibe wil komen van Pitbull bijvoorbeeld, ja, dan kan je eens even naar VRT Max surfen. En daar is de deep dive openen van Pitbull. Dat is DJ Esther en Magic die daar 20 minuten lang de beste hits van Pitbull in de mix hebben gegooid met leuke weetjes erbij. Dus ga het zeker eens checken en dan ben je helemaal voorbereid voor morgen mee te staan schreeuwen met Pitbull op die festivalweide.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ik dacht aan chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Doe, doe, doe.
7: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
8: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
7: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

Did you go? Ik ben daarnet nog iets vergeten, blijkbaar. Ja, vanavond is er ook Stoeperfestival in Turnhout, waar zowel Maxim als Laura Tesoro gaan optreden. En het schoonste van al, het is helemaal gratis. Dus misschien nog een leuke tip als je niet weet wat doen vanavond. Kan je zeker meezingen met deze.

Jason Derulo. En trumpets. Het wordt er niet beter op de weg hoor. 175 kilometer file in totaal al naar Antwerpen. Meer dan een half uur erbij op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruipbeke. Ook op de E19 vanaf Sint-Job. En ook 20 minuten op de A12 in Golven vanaf Aartselaar. Op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 is in de Kraaibekstunnel de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring een half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 1 uur tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek is dat 20 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. En nog 10 minuten erbij tussen Ruisbroek en Beersel door een ongeval. En ook ruim 3 kwartier file op de binnenring tussen Dilbeek en Vilvoorde door een ongeval op de rechterrijstrook. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. Enkel nog door een brand in Desteldonk kan je in de buurt daarvan het beste de ramen en de deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.

Ah, zeg, respect voor Jana Leijnen uit Mol. Zegt eindelijk naar huis na een zware dag afval laden achter de vuilkar. En dat met dit weer. Ja, dikke chapeau hoor, voor al die mensen die vandaag hard aan het werken zijn en geen airco hebben. Echt waar, respect. Dit is Ray. Oh.

0: zie. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wil jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: M&M, repeat, doe we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: M&M Live.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet
0: zijn nu zondag open.
1: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
0: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
0: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
4: Kies mee, de hit van deze zomer.
5: Santé.
4: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
3: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knabbieprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Een hele goede middag, het is 2 uur 14 nieuws met Nicky van Driessen.
5: Het BK tijdrijden neemt hittemaatregelen. De mannen zullen straks in Markedal in Oost-Vlaanderen maar één rondje van 20 kilometer moeten fietsen in plaats van twee. Er is ook extra bevoorrading voorzien met ijs en natte sponsen langs de kant van de weg. Het publiek en de seingevers krijgen ook extra water. Organisator Belgian Cycling denkt wel dat de impact van de hitte nog zal meevallen.
6: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon, gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten, gaan redelijk gekoeld aan de start komen en ja, doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannen elite, zal dat ook wel meevallen.
5: De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotte Kopecky als topfavoriet. De mannen starten rond 4:15 zonder Wout van Aert of Remco Evenepoel. Op de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis in Brussel komen er duidelijk meer patiënten binnen die klachten hebben door de extreme hitte.
7: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen echt de hitteslagpatiënten. Mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
5: In Heverlee, een deelgemeente van Leuven, is rond 11:00 vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein die in pannen viel. Die zijn allemaal geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben ook water moeten uitdelen. En de man die inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de gevangenis. Bij de aanslag van december 2024 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een dokter van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter. Maar zijn motief is nog altijd niet duidelijk. Op socials steunde hij extreem rechts en noemde hij zich een ex-moslim die erg kritisch stond tegenover de islam. Het is de warmste 26 juni vandaag. Het dagrecord in Ukkel uit 1976 is kort voor 12:00 al verbroken. Het wordt straks max 35 tot 40 graden met vanavond ook kans op onweer. Morgen kan het 's ochtends onweren in het westen. Overdag halen we dan zo'n 31 graden aan zee, 39 elders. Vanaf de late namiddag is er morgen overal fel onweer mogelijk en vanaf zondag wordt het minder warm weer.
4: M&M. Gisteren vertelde ik al hoe mijn huis opeens vol met mieren zat. Wel,

Mijn huis opeens vol met mieren op één nacht tijd. Blijkbaar iets wat veel mensen wel mee te maken krijgen deze tijd van het jaar. Dus ik heb heel veel tips gekregen van jou gisteren. Was super lief. Ik heb echt alles gestofzuigd en gekuist. En vooral ook heel veel mierendoosjes gelegd. En jongens, deze ochtend waren ze bijna allemaal weg. Ik ben zo blij, echt waar, dankzij jou. Merci voor al die tips gisteren. Het was echt goed. Als jij er ook nog last van hebt, mierendoosjes, echt een

0: Mannekes!
1: Bombiti!
0: Grote zomerklus bij Jamma!
1: En we klussen allemaal mee!
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles!
0: En wanneer?
1: Nu zondag!
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee!
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
5: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria platta. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: M&M

Als met heatwaves. Jannik uit Ronsen die stuurt hier ook nog. Zeg, zou je misschien de mensen van de stad Gistel eens willen bedanken, Anke? Want de mensen die geven gekoelde dranken om ons koel te kunnen houden en daarom echt een liefdevolle stad. Kijk eens aan. Applausje voor de stad Gistel en voor al die mensen die proberen om andere mensen koel te houden.

ondertussen nog 181 kilometer file. Op de E40 richting de kust is het een half uurtje erbij tussen Zwijnaarden en Beernem. En ook op de E34 een kwartier file tussen Maldegem en Damme. Naar Antwerpen dan ook een half uur erbij op de E17 van voor het parkeerterrein in Kruibeke. Aan het parkeerterrein in Waasmunster is de rechterrijstrook dicht door een voertuigbrand. Een kwartier ook op de E34 van voor Waasland-Haven-Oost. 10 minuten op de A12 vanaf Hoevenen. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ringer 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 richting Willebroek is dat 25 minuten aan de werken in Temse. Op de E314 richting Lummen is er voorbij Bekkevoort hinder door een ongeval. Op de E40 van Brussel naar Leuven dan weer vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Sterbeek door een ongeval. Naar Brussel is Tim Bertum uitkijken voor een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. Ook 25 minuten erbij tussen Vorst en Beersel door een ongeval. Jongens, toch bijna 1 uur nog op de binnenring tussen Ruisbroek en Vilvoorde. Voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. En nog door een brand in Desteldonken kan je in de buurt best ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie daar uitschakelen.

Jeruzalem. Waar is de tijd dat we allemaal stonden te dansen op dit nummer om de mensen in de zorg te bedanken tijdens de corona-epidemie? En nu vandaag bedanken we elkaar weer. Ja, zoals Frederik van Houter zegt, zeg Anke, wil je Jannik, die pakjesbezorger, nog eens uitgebreid bedanken? En ook alle pakjesbezorgers vandaag die dat allemaal doen met dit weer. Hey, dikke chapeau, waar warm weer toch niet allemaal goed voor kan zijn. Hè? Merci. All right, no.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
4: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
3: En wat maakt u dan blij?
4: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
3: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
4: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
5: Sportzot.
6: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
7: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
12: Oh, mocha banan salami smaak.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
14: M&M repeat doen we niet.
15: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer.

Het is de laatste week van het radioseizoen. Maar ik dacht, misschien is het ook wel de tijd al van de punten nu op vrijdag. Of is dat volgende week? Dus ik vroeg mij af, heb jij jouw punten al gekregen van je rapport of van de examens? En hoe waren ze? Ben je tevreden of denk je toch van, tjuh, het had beter gekund? Punten mogen altijd gedeeld worden, ook in die app van M&M. Ik ben echt waar heel benieuwd, want we hebben jou zo gesteund tijdens die examens. Dus laat maar weten hoe het was.

hoe dan ook heb jij het fantastisch gedaan op die examens. Ik zie hier veel leuke berichtjes binnenkomen. Jolan Voet, die heeft 17 op 20 gehaald, mede dankzij onze steun. Merci, hey, proficiat. Tessie Eekhout zegt op mijn 40ste net mijn tweede jaar bachelor kleuteronderwijs afgerond en dit zonder herexamens. Wauw. En Inge Wilms is vooral trots op haar zoon Lian, die is net 18 geworden vorige week en ook zijn rijbewijs gehaald en afgestudeerd. Amai, dat allemaal in één week. Ik dikke proficiat, kijk eens aan. Applausje voor iedereen. Dit is La Camisa Negra.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: M&M Live.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
4: Is er iemand?
1: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
4: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
9: Kissy, Keno, met de bloot.

0: secondeprijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
1: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
3: Yo, wat bedoelde daarmee?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
8: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
12: Proximus. Think possible.
13: Een hele goede middag, het is 3:00.
14: 14 nieuws.
13: Met Nikki van Driessen.
15: Enkele Eurostar-treinreizigers zijn onwel geworden. 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, een deelgemeente van Leuven, zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11:00 vanmorgen was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
16: Vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een 10-tal ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even, ja, moesten gaan liggen, die in een rolstoel naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook 3 mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
15: De hittegolf van deze week in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De temperaturen overdag en 's nachts zijn ongezien. En dat is het gevolg van de klimaatverandering, zegt het rapport. Voor klimaatwetenschapper Wim Thierry is er wel nog een oplossing mogelijk.
17: Het is heel belangrijk om te beseffen dat dit het directe gevolg is van de verbranding van olie, kolen en gas voor onze energieproductie. Als we weggaan van die verslaving en onze energie produceren met klimaatvriendelijke technologieën, dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten gaan stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau gaan evolueren.
15: Er is in ons land nu voor het eerst een lijst waarop je kan controleren welke verharding genoeg waterdoorlatend is voor als je bijvoorbeeld een oprit of terras wil aanleggen. Nu is er vaak veel verwarring, waardoor sommige gemeenten wel een vergunning geven en andere niet. En dat probleem wil Vlaams minister van Omgeving Joop Broens nu aanpakken met die lijst. Die lijst blijft wel gewoon een advies voor de gemeente. En de man die inreed op een kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg moet levenslang naar de gevangenis. Bij de aanslag van 2 jaar geleden vielen 6 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. De dader was een dokter van Saoedische afkomst. Zijn motief is nog altijd onduidelijk. Het is tot 40 graden vandaag lokaal, met vanavond kans op onweer, vooral in het oosten. Morgen zo'n 31 graden overdag aan zee, tot 39 graden elders in het land. Vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk. Zondag zakt de temperatuur en volgende week is het rond de 25 graden.
18: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
19: M&M.
13: In Maldegem bij Aleta Versluis is het 34 graden. Ze is dan maar een zwemmetje aan het doen met haar vriend. En geniet ervan.

Rexa. Hey, wil jij heel graag naar Tomorrowland nog gaan? Het festival dat zo snel uitverkocht is elk jaar. Wat echt zo cool is. In de mooiste gemeente van het land natuurlijk. Boom, waar ik zelf woon. Ja, dan moet je goed blijven luisteren. Want zometeen leg ik nog eens alles uit wat jij kan doen om die full madness experience te winnen.

0: Vos.
1: Ja, alleen eens.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
1: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leer?

0: eentje daarvan is toch ook wel echt een volledig weekend daar op Tomorrowland. Ik ga het tweede weekend, gaat echt super plezant worden. Vorig jaar ook voor de eerste keer geweest. Als je er zelf nog nooit bent geweest, het is echt zo hard aan te raden. Dat is het, echt, ja, het mooiste, grootste dancefestival van de wereld. Het is heel tof daar. En ja, het enige nadeel aan het festival is dat die tickets heel snel uitverkopen. Maar M&M zou M&M niet zijn als wij niet gewoon een Madness Week gaan doen. Want de Tomorrowland Experience, die kan jij hier gewoon verzilveren. Als je net altijd naast die tickets grijpt, ja, dan gaan wij gewoon het onmogelijke doen en jou met een plus one naar Tomorrowland sturen. Dus als je kans wil maken op die volledige Madness Experience van Tomorrowland, moet je volgende week gewoon meeluisteren. En dan, wie weet, ga jij wel gewoon lekker dansen daar in Boom. Gaat heel tof worden. En Lost Frequencies gaat er natuurlijk ook bij zijn. Hij gaat daar twee keer zijn eigen Lost Frequencies en Friends stage hosten op de Great Library. En hij gaat ook nog op de main stage spelen. Dus wanneer je ook gaat, je gaat hem sowieso zien.
1: Luister volgende week en maak kans
2: op een weekend full madness op Tomorrowland.

Ook in Berchem is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent is het een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Stabroek ook een kwartier tussen Beveren en Lillo. Dan naar Antwerpen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Bijna 1 uur erbij. Op de E34 vanaf Vaasland Haven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk 25 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten erbij. Op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier trager. Op de E40 richting de kust ook 20 minuten trager. Ik was even vergeten waar ik aan het lezen was. Ja, tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 3 kwartier tussen Anderlecht en Tervuren. En voor de rest op de snelweg enkel kleine vertragingen. Hi.

Oh my god, Balder Lambert die heeft airco en stoelverkoeling in zijn auto. Wat een luxe. Wat een luxe. Oh, ik mag er straks ook gaan instaan in de file. Ik vertrek een weekendje naar Centerparks met de familie. Aan de zee, dus ja, druk, druk, druk. Maar wat ga jij doen? Ga jij ook richting de kust? Ga je richting een festival? Iets anders leuks doen? Er is superveel te doen dit weekend. Dus deel je plannen maar gerust even in die app van M&M. Dit is Benson Boone. Make life safe.

0: eraf.
1: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Oké, actie!
6: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
5: Perfect!
6: Koop je tickets via kinepolis.be.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: M&M, repeat, doen we niet.
8: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde

mannen binnen. Jodebunk, die moet helaas een weekendje werken. Eva Meersman, die is onderweg naar Rainbow Festival in Duitsland. Dat klinkt echt als een magische plek waar je als kind altijd van droomde, denk ik. Brian, die gaat dan weer naar Werchter Boutique, net als Ruben. Het gaat er wel heel warm worden. En Nicola van Rijsselbergen, die gaat naar de GP van de Zijspancross gaan kijken in Lommel. Daar is het code rood. Maar hij zegt, we mogen niet klagen, want de zijspanners die moeten daar in die warmte rijden. Dikke respect naar die mannen. Ja, ik kan maar één ding zeggen. Liefst drive safe. Dit is

En weet je wat helemaal waar is? Oh, ik ga jou zo missen de komende 2 weken. Zoe, die stuurt hier ook nog. Het mag dan wel je laatste middagshow zijn van dit seizoen. Ik wil je toch al bedanken voor al die fijne shows. Je maakte de middagen een stukje lichter. Dus dikke merci hiervoor. Oh, zo lief, lieve Zoe. Ik vond het ook al heel plezant afgelopen radioseizoen. Voor nu ben ik er even 2 weekjes tussenuit. Ik ben er in de zomer wel nog heel vaak. En ga ik nu vooral vertrekken op mijn weekendje Centerparks. En ga ik lekker in de file mogen staan. Yay! Hey, alvast een hele fijne zomer. En tot binnenkort. Hè. Veel plezier met Charlotte zometeen.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: zijn nu zondag open.
6: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
5: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
8: Wilt jij met mij een meloen delen?
9: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Helemaal.
1: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: Hele goede namiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
2: Krijg je van Nicky van Driessen.
3: Pas op met openstaande ramen. Want in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen zien ze tijdens de hitte altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben sinds het begin van het jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. En dan moet de echte zomerpiek nog komen, zegt spoedarts Philip Hefferdonk.
4: De helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden gebeurt tijdens juni, juli, augustus. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daardoor.
3: De brand bij afvalverwerker Renewi in de Gentse haven is onder controle. Die ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Buurtbewoners moesten hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren sluiten. De brandweer zal wel nog enkele uren moeten nablussen en dat is niet zo evident als het buiten tot 40 graden is.
5: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm. En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus we hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
3: In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vroeger opengegaan vandaag. Zo konden de festivalgangers hun tent vanmorgen al opzetten als het koeler was. Maar die camping bevindt zich vooral op het hete beton rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw. Deze jongeren vertellen wat ze doen om zich fris te houden.
6: Het is eigenlijk gewoon om het half uur een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
7: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren, veel water drinken en een gratis waaier.
3: En in Venezuela loopt het aantal doden op na de dubbele aardbeving van eergisteren tot 589 officieel. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er ook meer en meer buitenlandse reddingsteams aan in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin, want er zijn nog vele duizenden vermisten en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal stijgen. Het is tot 40 graden vandaag, met vanavond kans op onweer, vooral in het oosten van het land. Morgen zo'n 31 graden overdag aan de kust, tot 39 graden elders. Vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk. Zondag zakt de temperatuur dan en volgende week is het zo elke dag rond de 25 graden.
2: En Mirjam, er staat 200 kilometer file.
8: Oh, wacht hoor.
2: Mirjam.
9: Ja.
2: Hey.
9: Ja.
2: Ja, die schuif die moet je openzetten.
9: Liefst wel.
2: Ja. Hey, hallo. Ja. 200 kilometer file, warm in de auto.
9: Ja, inderdaad. En vooral veel problemen rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je bijna 2 uur extra rekenen. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar een ongeval op de linkerrijstrook. En ook in Berchem een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken versperd. Ring richting Gent, daar komt ruim een half uur bij. R2 de ring richting Stabroek, 10 minuutjes tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen vanuit het Waasland ook moeizaam. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 1 uur. Vanaf Melcelen 1.5 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk ook 1.5 uur. En 25 minuten vanaf Massenhoven. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek 25 minuten door te werken in Temse. En dan voor Brussel op de buitenring 1.5 uur. 4 golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grot-Bijgaarde. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Vorst en Grot-Bijgaarde. En ook 1.5 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Aken op de E40 bij Luik 3 kwartier file en verder vooral kleinere vertragingen.
2: Dankjewel Mirjam.
1: M&M. De vrijdag is van ons.
2: Ja, het is vrijdag. Stop met werken. Ga lekker terrassen of in een koud bad liggen. Wat je vandaag ook doet, we doen het samen.

0: Arranca pel carau.
1: Becky G en Omega met Arranca. Is dat hier Spanje of zo? Een hele, hele goede vrijdag, want we gaan even de olifant in de kamer benoemen. Want ja, Manu, die is er niet. Die is aan het oefenen voor Circus Camille. Dus die zit nu in een hele warme tent te repeteren. Ik vind dat echt wel chapeau, chapeau dat hij dat doet. Ik zou, hij liever als ik, om nu in zo'n warme tent te zitten, zeg. Het is dus alleen met mij vandaag, maar dat gaat ons lukken. We gaan ons keihard amuseren, misschien zelfs nog een tikkeltje harder. Normaal vraagt Manu het mij altijd, maar ik zal het nu gewoon even aan mezelf vragen. Charlotte, hey, hallo. Dag Charlotte. Dit is heel, oké. Charlotte, hoe was uw week? Ah wel, Charlotte, ik had eigenlijk een hele drukke week. Ik had een hele leuke week. Ik heb veel gewerkt. Ik had opnames voor Hawa en Adam 2 voor Ketnet. Dat was superleuk, maar dat was super warm. Dat was, jongens, het was onnoemelijk warm. Het was eigenlijk ondraaglijk. Ik moest winterkleren aandoen ook. Ja, ik moest winterkleren aandoen. Ik had een jas met pels aan en ik moest daarin lopen buiten in dit weer. Fantastisch. En dan moest ik ook nog duiken. Waarom? Dat kom je wel te weten als je de reeks kijkt, maar het was alleszins ongelooflijk vermoeiend. Nu, als jij iets loco deze week hebt meegemaakt of misschien iets loco gaat doen dit weekend, laat het weten in de app van M&M. En misschien kunnen wij daar dan zo meteen wel even over jeppen. Wat denkt u? Gewoon even sturen in de app van M&M. En ondertussen zorg ik voor Loco Loco muziek. Wat denk ik daarvan? Snapte? Eet je net Loco Loco, hè?

0: Zometeen dan spelen we het leukste spelletje op de radio. We spelen de makkelijkste quiz ook. Wow, wat een week heet die. Dus wil je meespelen? Heel gemakkelijk. Stuur dan gewoon nu Wow, wat een week in de app van M&M. En misschien win jij dan ook wel eens leuke, geen fysieke prijsjes.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte gaat diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks.
3: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
4: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
3: Johnny Castle.
5: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
6: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
7: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
1: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op 4T Max.

0: Het is tijd om een leuk spelletje te spelen.
1: Wow, wat een week!
0: Ja, we spelen Wow, wat een week. Dat is de quiz waar je met een hoop juiste antwoorden op een rij heel wat kan winnen. Want met één juist antwoord mag je de groetjes doen op de radio. Hey, dat is toch wat iedereen wilt, hè? Twee juiste antwoorden mag je een song aanvragen. En bij drie juiste antwoorden is het dubbele pret de groetjes doen en een song aanvragen. Bij nul juiste antwoorden krijg je jammer genoeg helemaal niks. Spijtig. Ja hoor. En vandaag spelen we de quiz met... Hallo, wie is daar? Nelle?
2: Hey.
0: Dag Nelle, hoe is het?
2: Supergoed.
0: Supergoed. Ja. Hoe komt het dat het supergoed gaat?
2: Ik kwam net van pennenzakkenrok met mijn vriendin.
0: Van pennenzakkenrok? Hoe leuk is dat? Was dat niet super warm?
2: Ja, heel warm, maar we hebben gezwommen, dus dat is oké.
0: Oh, dat is goed, dat is goed. Altijd goed verfrissen. Ben jij klaar om een spelletje te spelen?
2: Ja.
0: Heb jij een beetje het nieuws in de gaten gehouden, Nelle?
2: Ja.
0: Ja, een beetje.
2: Ja.
0: Ah, wel, dat is meestal goed genoeg. Dat is goed, hè. Ik ga het nog even uitleggen. Straks dan krijg jij gewoon vragen over afgelopen week op je afgevuurd. Per goed antwoord komt er een prijsje bij. Geef je een fout antwoord, gaat er een prijsje af. Joepie. Weet jij iets niet, dat kan gebeuren. Dan kan je een keer passen en krijg je een extra vraag. Je krijgt sowieso de drie vragen. Denk dus goed na of je past of niet voor je fout antwoord. Gaan we eraan beginnen aan het quizje?
2: Ja.
0: Oké, Nelle, hier gaan we dan. Hoe laat spelen de Rode Duivels morgen?
2: 5 uur.
0: Ja, keigoed. Nelle, dat is al 1 punt. Ja. Goed, 1. Welke M&M-DJ die we hier vandaag moeten missen... stond deze week in de krant met het nieuws... dat hij Hello Goodbye, het programma, gaat terugbrengen?
2: Ik pas deze vraag.
0: Je past deze vraag. Prima. Je hebt nog 2 kansen. Welke kale man met heel veel pit en vaak een zonnebril... die vaak een zonnebril draagt, staat dit weekend te schitteren op Werchter Boutique. Een kale man. Noemen ze ook misschien soms wel Mr. Worldwide?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Dat is niet erg. Er is nog altijd 1 vraag. Welke Vlaamse pitbull, want pitbull was het antwoord op de vorige vraag, wordt de nieuwe presentator van Blokken?
2: Sven de Leijen.
0: Ja, dat is juist, dat is goed. Super goed gedaan. Je hebt in totaal 2 juiste antwoorden. Dus dat betekent dat je nog altijd dubbele pret hebt. Je mag de groetjes doen en een song aanvragen. Aan wie wil je graag de groetjes doen?
2: Ik geef de groetjes aan Pennenzakkenrok en mijn ouders en mijn beste vriendin Luna.
0: Je gaat gewoon de groetjes doen aan volledig Pennenzakkenrok.
2: Ja.
0: Dat is fantastisch. Ik denk dat al die mensen daar echt super blij mee zijn. En dan wil je ook nog een liedje aanvragen. Welk liedje mag dat zijn, Nelle?
2: Tie-dye van Shakira.
0: Tie-dye, het WK-lied. Ben je fan? Ben je de voetbal aan het volgen, Nelle?
2: Ja.
0: Oh, prima. Kijk, vind je het leuk of vind je het een beetje teleurstellend?
2: Ik vind het leuk, maar af en toe wel teleurstellend als we geen goal kunnen maken.
0: Inderdaad. Ga je opstaan om 5 uur om te supporteren?
2: Ja.
0: Ja, want dat wist je goed van buiten, hè, dat die match om 5 uur is. Hopelijk gaan ze dan winnen, hè. Maar als je misschien hard genoeg supportert, zal dat wel lukken. En we gaan nu ook gewoon direct voor jou die draaien. Dankjewel om mee te spelen met het spelletje, Nelle.
2: Groetjes van Nelle.
0: Groetjes van Nelle.

0: is er een nummer dat beter past bij het beginnen van het weekend. Let's Get It Started van de Black Eyed Peas. Ik kreeg hier ook nog een berichtje van Lucas in de app. Ik ga naar Werchter Boutique morgen en ik ga ook morgen vroeg opstaan voor de Belgen. Dat vind ik wel echt crazy bananas. Heel veel succes daarmee.
1: Sterrenhotel of Sterrenhemel? Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
0: Mirjam, het is warm en het is druk, hè?
2: Ja, inderdaad. Meer dan 200 kilometer file en toch een aantal behoorlijk pittig lange files ook. Antwerpse ring richting Nederland. 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er zijn al verschillende ongevallen gebeurd. Nu zouden er nog 2 in de weg staan. Ring richting Gent, dat is 3 kwartier extra. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 1 uur. Vanaf Melcele 20 minuten. Vanaf Wilrijk op de A12 1,5 uur. Op de E313 20 minuten bij Hasselt-West. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Verder vanaf Massenhoven 25 minuten in Ranst en defect voertuig links. Verder naar Antwerpen niet meer dan 10 minuten. En dan problemen ook naar Brussel op de E40 1 uur tussen Aalst en Ternat. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Voor de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Aan het begin van de E40 een ongeval op de rechterrijstrook in Groot-Bijgaarde. En dan de binnenring 1,5 uur tussen Vorst en Jette. Ook daar een ongeval op de rechterrijstrook. En ook nog vertragen tussen Strombeek en Ter Vuren. En 16 naar Willebroek, 25 minuten aan de werken in Temse. Verder her en der kleinere vertragingen. En in Brugge is de Kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
3: M&M.
1: Charlotte Siebe.
3: De vrijdag is van ons.
1: M&M. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
3: Dit is deze week de M&M Big Hit.

Weet je wat een goed idee zou zijn? Als je de zomer kan beginnen zonder zonden. Dat klinkt zo dramatisch, maar dat is wel wat we zo meteen gaan doen. Want als jij iets hebt waar je je een beetje schuldig over voelt. Je hebt bijvoorbeeld iets te veel snoep deze week gegeten. Of je bent, je bent niet gaan sporten door het warme weer. I don't know. Wat er ook is gebeurd waar jij je een klein beetje schuldig over voelt. Je hebt een geheimpje van iemand doorverteld. Het kan allemaal. Dan spreek ik jou vrij. Je komt eigenlijk een beetje op de biecht bij mij. In mijn rechtszaal. En dan ga ik daar naar luisteren. Dan ga ik daar heel goed over nadenken. En dan spreek ik jou mogelijk, indien de feiten niet te erg zijn natuurlijk, spreek ik jou vrij en dan kan jij gewoon zonder zorgen de zomer in. Wat zeg je daarvan? Ik zeg je, dat is een ferm goed idee. Dus stuur nu in de app van M&M. Wat heb jij gedaan dat een beetje stout is? Wanneer ben jij een stoute poes geweest deze week? En dan zometeen is dat dan gewoon de zomer in, zonder zorgen.

0: op Tomorrowland.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: 30 ideeën voor pastaschotels.
2: In Libelle Lekker naar...
3: De 5 beste beleggingen van het moment.
2: In Trends of naar...
3: Belgische politiek achter de schermen.
2: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op

0: Alex Warren met Fever Dream. En het is tijd om het recht te laten zegevieren.
1: Vrijspraak op vrijdag.
0: Het is bewezen dat warm weer zorgt voor meer criminaliteit. En er zijn dan ook weer tal van kleine deugenietjes in de app van M&M. Er zijn zo bijvoorbeeld ook kleine deugenietjes. Iemand zeurde, ik heb te lang gefortnite. Manneke, je bent vrijgesproken. Het is prima. Het is echt oké. Maar er zijn ook wat grotere deugenietjes. Die smeken om een vrijspraak van hun zondes. En deze week zitten we met een stoute Mie aan de lijn. Dag, Catharina.
2: Hallo.
0: Hallo. Hey, hoe is het?
2: Hi. Goed, goed.
0: Goed, niet te warm.
2: Ja. Jawel, jawel, maar ça va verder.
0: Ja. Die warmte heeft wel voor wat teweeggebracht bij jou. Je bent een zonde begaan, toch?
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Vertel eens.
2: Ja, er is dus een weekje geleden, zeg maar, een random guy in mijn DM's geswiped via mijn verhaal. Die had me gestuurd. Hottie, ben je single? Maar ik kende deze persoon helemaal niet.
0: Wacht even, daar heb ik al... Wacht. Catharina. Daar heb ik al een vraag bij. Dus die stuurt... Je kent deze man niet. Die stuurt... Hottie, ben je single?
2: Ja, klopt.
0: Oké, en jij hebt daarop geantwoord?
2: Nee, nog niet. Ik had het gezien.
0: Ja.
2: En ik stuurde dus in mijn vriendengroep... Oh my god, what the hell is dit? En blijkt dus... dat verschillende vriendinnen in die vriendengroep van dezelfde guy bericht hadden
0: gekregen. Oh my god.
2: Ja, het was ook zo'n lush account met een fake naam. Zo een profielfoto van een hond. Dus ze konden daar niet echt iets achterhalen.
0: Ja, dus je wist ook niet van, is het hier Ryan Gosling dat mij stuurt? Dat wist je niet.
2: Exact. Ja, nee. Dus we dachten, we gaan er wat plezier mee hebben. Het is blok, dus we dachten, we gaan een beetje ermee lachen.
0: Aflevering.
2: Want ik weet, naar iedereen heel flirtige berichten sturen en zo.
0: Maar op dat moment waren jullie wel aan het antwoorden.
2: Ja, dan waren we er wel mee aan het engagen, zeg maar. En dan had hij ook zo gestuurd van, maar niet zeggen tegen mensen dat wij aan het sturen zijn. Want ik ben leerkracht en dan kan ik in problemen komen en zo. Dus dat is heel goed. Ja. En wij wisten van elkaar dat we die wel naar ons allemaal stuurden. Dus soms dropten wij dan zo de naam van een vriendin. Dus dan was ik zo van, ik ga straks eten met een vriendin. Deze naam bijvoorbeeld met Jana. En hij was ook met die Jana aan het sturen. Maar hij liet niet los dat hij ook met Jana aan het sturen was. Dus hij bleef daar heel geheim.
0: Ik en vind dit zo goed.
2: Ja. We hebben dan uiteindelijk nog wat spelletjes gespeeld met hem en we hebben zo wat rare dingen laten doen. Dus uiteindelijk heeft hij zelfs een spraakbericht gestuurd waarin hij miauwde.
0: Wat? Wacht even, Catharina. Dus je hebt die man laten miauwen in een spraakbericht?
2: Ja, hij heeft wel 3 spraakberichten gestuurd waarin hij miauwde.
0: Dus eigenlijk, als ik het hier even op een rijtje zet... Is er een gekke man die eigenlijk naar heel jouw vriendinnengroep heeft gestuurd van ben je single, lalala, een beetje dating. Niemand mag het tegen elkaar zeggen. En jullie hebben de man eigenlijk gefopt. Jullie waren hem een stapje voor. En dan hebben jullie hem eigenlijk wel gewoon vet hard in de maling genomen. En hij had het niet door. Heeft hij het op een moment doorgehad of niet?
2: Hij was soms wel in twijfel aan het trekken van, ben je serieus? Maar dan sturen wij zo'n heel zo lief berichtje van, oh nee, we zijn echt serieus. Ik vind dat gewoon leuk als mannen miauwen of zo. En dan gingen daar wel gewoon in mee.
0: Oh my god, ik vind het echt... Oké.
2: Maar we hebben dus ook achterhaald wie de guy is, denken we toch?
0: En
2: hij blijkt dus echt een leerkracht te zijn. Maar hij blijkt ook 27 te zijn.
0: Oh my god, van mijn leeftijd.
2: Ik ben 21.
0: Jij bent 21, oh my god.
2: Sommige van mijn vrienden waren 19.
0: Oké, maar dat is, dat is allemaal legaal en zo, maar het is wel gewoon, weer gekkig. Oké, wacht even, dat is wel ook nieuwe info aan het verhaal. Dus man is een leerkracht, 27, zit dus 19-jarige en 20, 21-jarige meisjes te sturen om Ja, die, wat een gekkerd is dit. Ken je die ene TikTok zo van... Oh, amai, het is warm weer. Ik haat mannen. Ja. Ken je dat?
2: Ja, exact.
0: Zo voel ik mij naar dit verhaal. Ja. Oké, maar Katharina, weet je... het is tijd voor het vonnis, denk ik. Okay. Katharina, het is voor mij geen moeilijk vonnis vandaag. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat er maar één iemand had moeten inbellen om van zonden te worden vrijgesproken. En dat is de man in kwestie zelf. Want dat is de enige rare in dit verhaal. Ik denk dat het hilarisch is dat jij en je vriendinnen die man hebben beetgenomen. Ik wou dat ik mee in jullie vriendengroep zat. Dus bij deze, Katharina, je mag het gewoon keihard meeroepen. Ik ga roepen dat je onschuldig bent. Je bent gewoon onschuldig! Ja, Katharina, sorry. Sorry, maar...
2: Dankjewel.
0: Kan het nog even? Kunnen we gewoon even normaal doen? Die mannen...
2: Hij is nog steeds aan het sturen. Wij zijn gewoon niet meer aan het antwoorden.
0: Ja. Ja, het is toch weer wat. Het is toch weer wat. Ik hoop dat je nog gaat genieten van je vrijdag. Wat ga je doen?
2: Ik ga straks mijn vriendin afspreken en iets gaan drinken.
0: Oh, oké. En dan gaan jullie nog lekker jeppen waarschijnlijk over dat die gekkert die jullie daar aan het sturen is. Ik wens je heel veel plezier, Katharina.
2: Dankjewel.
0: Als je aan het luisteren bent en je denkt, ik heb ook ooit zo'n leugentje om bestwil gedaan of ik heb ooit zo ook iemand een beetje voor de gek gehouden, stuur gewoon lekker in de app van M&M. Ik ben super benieuwd en dan kunnen we daar ook een beetje, klein beetje mee lachen. Dus stuur maar in de app van M&M.
3: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

0: soms krijgen wij zo wat berichtjes in de app van M&M bij de vrijspraak op vrijdag. En dan weet ik soms niet goed of dat nu eigenlijk een zonde is of niet. Want zo stuurde bijvoorbeeld Jill in de app van M&M. Ja, ik ga het haar gewoon zelf laten vertellen. Jill, hallo, zeg het eens.
1: Hallo.
0: Dag Jill. Jij stuurde een, ja, tussen aanhalingstekens, een zonde. Je bent vroeger van het werk vertrokken, toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
1: Ja. Dus ik werk in de thuiszorg. Uh-huh. En ja, ik was toevallig bij een cliënt en dat is vandaag gebeurd. Ik was toevallig bij een cliënt. En daar was geen airco of niks. En ik stond daar te zweten en ik moest daar koken en strijken. En het was nou niet echt dat die cliënt veel hulp nodig had. Dus ik ben daar eigenlijk gewoon stiekem een kwartiertje vroeg het gegaan.
0: Want ja,
1: ik schrok daar niet meer.
0: Maar even, de strijk was gedaan en er is gekomen. De cliënt heeft kunnen eten.

0: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: M&M Live.
5: Ik las het hier en ik dacht, dit is voor mij geen zonde. Ik vind dat maar normaal. Het is code rood als jij een kwartiertje vroeger gaat omdat iemand geen airco heeft en het is daar pokken warm. Ja, dan moet jij gewoon vluchten, dan moet je rennen. En je hebt gekookt, je hebt de strijk gedaan. Ik vind het helemaal prima. Ik wou je dat gewoon even zeggen, want ik dacht, oh, arme Gilles. Nu denkt hij dat hij met zonde de zomer in moet. En dat kan niet.
2: Nee.
5: Voilà, dat is waar, ga je nog iets leuk doen vanavond?
2: Ja, ik ga met mijn vriendinnen naar een zomerbar.
5: Hopla, naar de zomerbar met de vriendinnen. Kijplus dan. Chill, ik wens je echt heel veel plezier.
2: Dankjewel, dankjewel.
5: Geniet ervan, hè. Niet te veel drinken, hè. Allee, veel water drinken, hè.
2: Nee. Ja, dat zal ik doen.
5: Niet vergeten, hè. Dag, hè, Jill.
2: Ja, salutjes.
5: Salutjes.

0: Voilà, en zo is iedereen vrijgesproken op deze prachtige vrijdag. En kunnen we gewoon samen het warme weer en het weekend in. Wat denk je daarvan? Ik heb een super spannende geluidje ingeladen, wat niet de bedoeling was. Maar dat is wel heel spannend voor wat er nog allemaal zal gebeuren hier bij de Vrijdag is van ons. En dat zijn allemaal goede muziek en spannende leuke dingen. We gaan ook nog bellen met Dino straks. Het wordt alleen maar leuk, leuk, leuk. Zometeen.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken met de

0: Goedenavond, het is 5:00.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Nicky van Driessen.
2: Festivals nemen nog extra maatregelen tegen de hitte. Op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het vandaag door de hitte al erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt nu maatregelen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.
3: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten. Zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
2: Sunrise Festival verwacht dit weekend 75.000 bezoekers. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vroeger opengegaan vanmorgen, zodat festivalgangers hun tent konden opzetten op een koeler moment van de dag. Maar die camping bevindt zich wel vooral op het hete beton rond het Koning Boudewijnstadion met weinig schaduw. Het festivalterrein zelf heeft wel veel schaduwplekken, maar ook daar zijn er nog extra maatregelen.
4: Op het terrein zelf zitten we, zoals jullie nu live voelen, in een park waar het best meevalt. We zitten gelukkig niet op een festivalweide. Maar toch moeten we allemaal die maatregelen nemen. We hebben denk ik in totaal 10 verschillende extra waterpunten naast alle bestaande waterpunten al toegevoegd, gewoon om te drinken. Daarnaast zijn er een 5-6 waterpunten waar mensen besproeid worden of besprenkeld worden. Er zijn mobiele teams die rondgaan met verstuivers.
2: In het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen zien ze tijdens de hitte altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Ze hebben sinds het begin van het jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. Spoedarts Philip Verdonk vraagt daarom om voorzichtig te zijn.
5: Onze oproep is wanneer dat kinderen binnen zijn, binnen spelen en wanneer dat er de ruimte verlucht moet worden om het raam niet open te zetten of als we het openzetten op kiep te zetten zodat de kinderen daar niet door kunnen. Eventueel meubels die kinderen kunnen gebruiken spelenderwijs om naar het raam of door het raam te kruipen om die te verwijderen zodat het gewoon fysiek onmogelijk is om door het raam te kijken.
2: In Venezuela loopt het aantal doden op na de dubbele aardbeving van eergisteren tot 589. Dat heeft de interim-president gezegd. Het is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er ook meer en meer buitenlandse reddingsteams aan in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Want er zijn nog vele duizenden mensen vermist en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal stijgen. Niet Lotte Kopecky, maar wel Lotte Klaas is de verrassende Belgische kampioene tijdrijden geworden. Sandrine Tas is tweede, Margot van Pachtebeke derde. Klaas zelf had het ook niet verwacht.
6: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel op podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
2: Lotte Kopecky won de voorbije 8 edities van dat BK tijdrijden, maar is vandaag vierde. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Breugel in Limburg. Daar is voorlopig 38,2 graden gemeten. In het oosten kan het vanavond onweren. Het blijft vannacht ook warm, boven de 20 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet weer tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wel wat koeler. En vanaf de late namiddag vergroot de kans op hevig onweer in heel het land. Zondag wordt het na de onweersbuien minder warm.
7: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: Mirjam, hoe lang zit ik straks op de baan voor ik aan het weekend kan beginnen?
8: Dat hangt je vanaf waar je naartoe moet, maar er zijn toch nog een aantal serieus lange files. Bijvoorbeeld eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt toch nog bijna 1,5 uur bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar staan alle ongevallen ondertussen wel aan de kant. Ring richting Gent, dat is ook 3 kwartier geduld oefenen. Naar Antwerpen vanaf parkeerterrein in Kruijbeke ook 3 kwartier. Vanaf Melsede op de E34 1,5 uur bij Sint-Anna-Linkeroever een ongeval rechts. Vanaf Wilrijk 1,5 uur, op de E313 bijna 1,5 uur in de buurt van Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Verder ook een beetje vertragen bij Herentals Industrie door een ladingverlies en nog een klein beetje tussen Massenhoven en Ranst, maar daar is geen hinder meer. Andere joekel van een file staat naar Brussel, ruim 1,5 uur op de E40 van Vooraals tot Ernat. 2 rijstroken zijn daar dicht door een ongeval. Er is ook een kwartier kijkfile richting Gent van op de Brusselse ring. Vanop die buiten buitenring rond Brussel ook 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat 10 minuutjes tussen Anderlecht en Grootbijgaarden en ook tussen Zaventem en Tervuren. Naar Kortrijk nog een kwartiertje op de E17 tussen de Pinte en Deinze, maar de weg is vrijgemaakt. En 16 richting Middelbroek, 25 minuten aan de werk in Temse. Verder vooral kleinere vertragingen en in Brugge is de kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
1: Uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: De vrijdag is van ons.
1: Onze M&M Start to DJ-winnares staat straks te draaien op Sunrise Festival. En we gaan eens horen hoe het zit met de stress.

0: Dit weekend beginnen de festivalletjes. Ja, dit weekend beginnen er van alle festivals. Zo heb je Werchter Boutique, je hebt Kleur Café, je hebt ook Sunrise Festival. Dat is 26 en 27 juni in de Leelse Bergen. Ja, er komen van alle leuke mensen. Daar komt K3, Milk Inc, Michael Amani, Maar Dat Kan en Average Rob. Dat is echt wel al crazy. Maar er is ook een M&M stage. Hoe leuk is dat? En daar komen dan Snapback, DJ-licious, Laura Govaerts, Magic, Mars, Lauren Sleuten, Nina Black, Ruby XX en dan ook nog de geweldige, de fantastische, de prachtige is de aankondiging. Hallo, dag DJ Dino.
1: Hallo.
0: Hallo, hoe gaat het daar?
1: Ja, heel goed. Het is heel leuk. Het is wel heel warm. Dat is wel een dingetje, maar het ziet er wel echt heel goed in.
0: Ja, jij staat aan de Jungle Stage. Klopt dat?
1: Klopt, inderdaad. Samen met nog allemaal M&M-dj's, dus het is echt super gezellig.
0: Ja, is er een dj of een artiest waar je zelf ook even naar gaat piepen?
1: Ja, toch wel naar K3. Ik hoop dat ik ze nog heel even kan zien, want ze draaien wel op dezelfde moment. Maar ik hoop dat ik toch nog even kan gaan piepen.
0: Maar K3, is dat dan de originals of de nieuwe?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb mij eigenlijk niet zo goed ingelezen. Ik kan het meemaken.
0: Want ja, de gewone, dan moet je gewoon eens naar Plopsaland gaan. Hè. Die zitten daar denk ik heel vaak. Het is daar natuurlijk pokken heet dit weekend. Zijn er maatregelen die Sunrise Festival heeft genomen?
1: Jawel, jawel. Dus je kan overal gratis water krijgen. Aan de mainstage staan ook waterkanonnen die over het publiek gaan spuiten, weliswaar. Dus om iedereen daar cool te houden. Ja, en we zitten hier ook wel aan het strand. Hè. Dus we hebben het water waarin dat je kunt verkoelen. Dus ja.
0: Heb je een persoonlijke tip om het hoofd daar koel te houden dit weekend?
1: Ja, ik denk zeker op de camping staan zwembaden. Dus daar kunnen we gewoon gaan zwemmen. Dus dat is super fijn. En ja, aan de mainstage het water induiken. Daar even je hoofd te laten vallen in het water. Ik denk dat dat deugd gaat doen.
0: Dat is wel zalig. Zeg maar, Dino, normaal gezien heb je altijd zo een mixje voor ons. Een weekendmixje. Manu is er vandaag niet bij. Mag ik erop rekenen dat jij toch ook voor ons een mixje hebt gemaakt om toch jouw muziek te draaien?
1: Ja, hoor, ik heb dat zeker gedaan.
0: Yippie! En welke vibe mogen we daarvan verwachten?
1: Het is helemaal in de WK-vibe van de voetbal.
0: Nice. Goed. Kijk goed, ja. Dino. Dan ga ik dat zo meteen draaien. Veel plezier daar en veel succes, hè.
1: Ja, dankjewel. Doei.
0: Alsjeblieft. En deze die staat zometeen ook op Sunrise Festival. Het is Milk Inc. met Walk on Water.

0: en Louis.
1: Zet de wekker al maar goed vroeg.
0: M&M.
1: Ja, onze M&M Star to DJ winnares Dino, die staat op Sunrise Festival, maar die heeft ons natuurlijk niet alleen gelaten. Want die heeft ervoor gezorgd dat we al helemaal in de WK-vibe kunnen komen samen. Want natuurlijk, ja, de Rode Duivels, ze spelen om 5 uur deze nacht. 5 uur 's morgens eigenlijk. En het kan zijn dat je je wekker ervoor zet en al een beetje in de sfeer wilt komen, dat je zoete WK-dromen hebt. Of misschien trek jij gewoon keihard door en zeg je, het feest begint nu en we aimen om tot 5 uur 's morgens gewoon te dansen en te gaan. Wel, dan zeg ik gewoon, het feest is nu geopend. Want Dino heeft voor ons een mixje gemaakt, gewoon helemaal in die dikke vette WK-vibe. En die hoor je zo meteen, dus zeker blijven luisteren als je helemaal in de goede WK-vibe zult komen en gewoon, ja, de vrijdag gewoon helemaal knettergek wilt maken.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
5: Oh. Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
0: M&M.

om 5 uur staat de wekker. Of om 5 uur gaan we beginnen aan een dik, vet WK-feest deze nacht. En Dino heeft gezorgd voor een perfect setje om al helemaal op te warmen en gewoon... Kijk, ik zeg gewoon, het is vrijdag, mannetjes, het feest is geopend en DJ Dino heeft voor de muziek gezorgd. Enjoy!

0: Voilà. En zo ben je helemaal klaar om te supporteren. Deze nacht om 5 uur. We starten het feest gewoon nu al. We gaan helemaal loco. Maar voordat we helemaal verder loco gaan, moeten we eerst even luisteren naar Mirjam. Want die gaat ons vertellen hoe het zit op de weg. Mirjam, is het nog altijd druk?
1: Ja, toch nog behoorlijk lange files. Bijvoorbeeld op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur komt erbij. Ook naar Gent nog 3 kwartier. Naar Antwerpen een dik half uur vanaf parkeerterrein in Kruijbeek en vanaf Melsele. Op de E313 bij Hasselt ook bijna een half uur. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Verder ook vertragen in Rans door 2 ongevallen. Naar Brussel op de E40 een kwartier tussen Aalter en Nevelen door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop ook nog altijd bijna anderhalf uur tussen Erpenmeer en Ternat, ook door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Op die E40 naar Gent ook een kwartier kijkfile vanaf de Brusselse ring en daardoor ook op de buitenring een half uur filegolven tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. In Strombeek ook extra hinder door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En 16 naar Willebroek een half uur door het werken in Temse. Verder veel kleine vertragingen. En in Brugge is de kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
0: Dankjewel Mirjam. M&M.
2: Hey, de vrijdag is van ons.
3: Charlotte Siebe.

Ja, mannetjes, met al dat gebabbel over het WK zijn ze daar. Ze zitten gewoon keihard in de app van M&M.

Ja, daarnet was ik natuurlijk aan het bellen met Maarten van Gramberen van Sporza, die mij heeft warm gemaakt om 5 uur 's morgens op te staan om te kijken naar de match van de Belgen in... waar was het nu alweer? Het was in Canada. In Canada gaan ze het doen, maar ik weet niet meer waar. Vancouver, dat was het. In Vancouver gaan ze spelen. Huppla, ik weet er nu alles van. En wie er ook alles van

0: zo om het hoger te zetten in het klassement. Dus ik hoop op een 2-0 voor ons.
1: Voilà, you heard it here. Hoe Engels, Charlotte? You heard it here first. 2-0, dat was het, hè?
0: Ja.
1: 2-0, zegt Marie Kegels, grote fan die haar thesis gaat schrijven over Romelu Lukaku. Voilà. Marie, veel succes, hè?
0: Dankjewel.

0: thuis.
1: Femke!
0: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
2: Wacht.
1: Is er iemand?
0: Toch?
3: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
1: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
0: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij bij mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà.
12: Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
13: En ook uw budget vakantiepech?
12: Wat?
13: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
12: Oh nee?
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
16: Vak, profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: van Nicky van Driessen.
1: Festivals nemen nog extra hittemaatregelen. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan. Zo konden de festivalgangers hun tent opzetten op een koeler moment. Op het festivalterrein zelf is er veel schaduw, maar er zijn ook vernevelaars, meer waterpunten en extra hulpverleners aanwezig. En voor wie toch oververhit zou raken, is er een ijsbad voorzien.
2: Als mensen dan meer dan 39,5 temperatuur, mogen wij de persoon in een kleine zwembad met water en ijs om de temperatuur maximaal normaal te brengen. Dat is gecontroleerd per monitoring en dat is een protocol die super precies is en in die conditie dat is geen probleem.
1: Op het Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen was het vandaag door de hitte al erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie neemt daar maatregelen om iedereen zo goed als mogelijk te kunnen

0: helpen. Op Sunrise is er trouwens ook een M&M stage. Een Poolse seizoensarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden en er is ook beslist dat het in deze hitte nog verboden is om verder te werken op dat veld. De Vlaamse Vereniging van Studenten VVS stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar vakken voor tenminste 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat er bij niet-beursstudenten maar 27 zijn. De VVS denkt dat dat niet grondwettelijk is en hoopt dus op een nietig verklaring.
1: We trekken naar het Grondwettelijk Hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
0: De VRT heeft vorig jaar een verlies van 4,7 miljoen euro geleden. De publieke omroep spreekt zelf van een aanzienlijk verlies dat grotendeels verklaard kan worden door het nieuwe VRT-gebouw. Om die zware kosten te kunnen dekken heeft de VRT de voorbije jaren reserves aangelegd die nu ingezet worden. Het jaarverslag wordt volgende week toegelicht in het Vlaams parlement. Alex Segaert is Belgisch kampioen tijdrijden geworden. Hij volgt zo Remco Evenepoel op die er deze keer niet bij was. Bij de vrouwen is Lotte Klaas verrassend de snelste. Sandrine Tas is tweede, Margot van Pachtebeke werd derde. Klaas had het zelf ook niet verwacht om te winnen.
2: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel op podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
0: Lotte Kopecky won de voorbije 8 edities van het BK-tijdrijden, maar is vandaag vierde. De warmste plaats in Vlaanderen is Kleine Brogel in Limburg. Daar is voorlopig 38,5 graden gemeten. In het oosten kan het vanavond onweren. Het blijft vannacht ook warm, boven de 20 graden op de meeste plekken. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet weer tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee wordt het wel wat koeler. Vanaf de late namiddag morgen vergroot de kans ook op hevig onweer in heel het land. Zondag wordt het na de onweersbuien minder warm en volgende week zitten we zo rond de 25 graden.
3: Mirjam, is het al wat rustiger op de baan?
4: Ja, we zitten aan de 130 kilometer file. Het wordt stilaan rustig. Voor Antwerpen houden we vooral nog de ring richting Nederland. Daar komt 3 kwartier bij. Naar Gent is dat nog 1/2 uur. Naar Antwerpen 1 kwartier vanaf Kruijbeke en vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E313 20 minuten bij Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. En verder vooral ook nog 3 kwartier tussen Massenhoven en Ranst. Komt daardoor 2 ongevallen. Naar Brussel op de E40 nog een beetje vertragen bij Aaltermaat. De weg is vrijgemaakt in Nevelen. Verder ook nog tussen Aalst en Ternat. Ook daar is geen hinder meer. Voor de buitenring rond Brussel nog 25 minuten tussen Grimbergen en Grootbijgaarden. En 16 naar Willebroek 1/2 uur door de werken in Temse. Verder alleen nog kleine vertragingen. En in Brugge blijft de kruispoort 2-brug gestremd voor alle verkeer.
5: M&M. De vrijdag is van ons.
3: Nog 1 uur gaan we samen de vrijdag stevig inzetten. Maar niet vergeten veel water te drinken en mannetjes. Een hele goede avond.

Harry Styles met American Girls. Niet meer singelen. Nee, verloofd zelfs. Ja, met Zoe Kravitz. Gelukszak. Single special. Ja, er was vorige week een dolle week voor alle singles. Want het was bij Bloot hier op M&M een singles special week. Dus alle aspecten van het single zijn werden daar besproken. Dat was super interessant. Er is dan ook een giga

En ook meer dan de helft van de singles die dat heeft ingevuld is dus al langer als 5 jaar single of heel hun leven. Maar dat toont toch maar eens aan, ja, de samenleving is zo koppelfocust, maar eigenlijk, ja, er zijn gewoon zoveel singles, je bent daar echt niet alleen in.

Arendel. Maximiliaan Verheijen, Judith en Lieselores van Stechelman waren er. Het was superplezant. En alle afleveringen kan je nu herbeluisteren op VRT Max. Dus als jij alles wilt weten over het single zijn,

een vingercursus en een spicy bingo. Voilà, dat is bij Brood. Kan daar allemaal hier bij M&M. Ik weet niet hoe plezant. Brood.

0: zoveel zin om nu naar Kleurcafé te gaan van deze schijf. Maar hé, we zitten hier en het is hier mega plezant. Het is hier ook een dik vet festival eigenlijk. Bij de Vrijdag is van ons. En daarnet hadden we het over bloot, het programma Bloot. En zometeen gaan we het over nog meer bloot hebben, maar over een andere soort bloot. En als je wilt weten wat voor soort bloot dat is, dan moet je vooral blijven luisteren, want dat zeg ik je zometeen.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: zijn nu zondag open.
2: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
1: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.

0: Vida van Coldplay. Dat is het lievelingsliedje van mijn moeder, mama Mieke Holemans. Heel veel groetjes aan jou. Ik las deze week iets interessants in de krant. Soms heb je dat zo, dat er nieuws dan wat verdwijnt, omdat ander nieuws de voorpagina haalt. Zo stond het gewoon deze week vol met de teleurstellende rode duivels. Maar er was nog iets anders te lezen in de krant. En dat is namelijk: steeds meer mensen gaan bloot. Want natuuristencampings lokken meer bezoekers uit bij dit warme weer. Hoe leuk is dat? En ik heb iemand aan de lijn die mij daar meer over kan vertellen. Dag Thomas Lambrechts. Hallo. Thomas?
1: Dag
0: Thomas. Hey.
1: Ja, ik ben er.
0: Jij bent eigenaar van 3 natuuristencampings.
1: Ja, dat klopt. Helemaal. Ja.
0: Voilà. En zeg, dat zijn dus allemaal nieuwe mensen of een nieuw publiek dat nu arriveert met dat warme weer. Of hoe zit dat?
1: Goh, wij zien zeker nieuwe mensen. Het zijn niet allemaal nieuwe mensen. Er zijn ook al veel getrouwe mensen. Maar we merken wel dat er nu wel wat mensen zijn die in de winter en zo naar wellnesscentra gaan. Die nu zoiets hebben van, goh, ja, we zien dat dat ook bestaat in Vlaanderen. We kunnen ook wel naar een camping gaan waar een zwembad is. Waar er wat natuur is en waar we dan kunnen genieten in de natuur. En er hoort een beetje naaktheid bij. En ja, we merken wel dat er een publiek is dat daar toch wel naar op zoek is.
0: Ja, en is dat nu echt omdat die mensen echt nog verkoeling zoeken? Komt dat echt door het warme weer nu? Of denk je dat dat daar los van staat?
1: Goh, ik denk dat het er wel een stukje los aan staat. Ik denk, als je gaat kijken, overal nu naar parken, naar provinciale domeinen, overal waar er een stukje groen is en wat water is om te zwemmen, dat trekt gewoon enorm veel volk nu. En wij zijn eigenlijk gewoon een deel van de maatschappij dat net hetzelfde ziet gebeuren. Ja, ook bij ons trekt het dan veel meer volk. Maar we zien ook wel wat nieuwe mensen die er inderdaad nu zeggen van, het is het moment om het eens te proberen, nu is het wel heel lekker weer.
0: Ja, is het meer verkoelend om zo helemaal, want ik zou denken, ja, of ik nu een bikini aan heb of niet, het maakt toch niet zoveel uit. Of vind jij dat echt een groot verschil?
1: Voor ons maakt het ook niet zo heel veel uit of je het niet aan hebt of niet. Maar je zit al niet met die kleedhokjes waar je er moet in en uit kruipen. Waar dat het aan je lijf plakt als je dat uitdoet. Waar dat je, als je aan het strand gaat liggen of ergens gaat liggen, dat het zand er overal lekker tussen kan kruipen. Ja, dat is wel een stukje minder. Dus op zich is het naast het fijne vrije gevoel ook nog wel een stukje praktisch veel makkelijker.
0: Ja, maar want er hangt natuurlijk nog altijd zo'n beetje een stigma rond nudistencampings, maar het feit dat er meer mensen naartoe komen, betekent misschien wel dat het taboe een beetje aan het doorbreken is. Hè? Zie je dat als iets positiefs?
1: Ja, dat zien we zeker als iets positiefs. Ik denk dat het ook wel met te maken heeft met nudistencampings zelf. Ik denk dat we ons veel meer aan het profileren zijn zoals alle wellnesscentra doen, waar naaktheid ook gewoon een deeltje is dat er wel bij hoort en niet het hoofddoel is. Dat we ook veel meer gewoon open zijn. Vroeger moesten we lid zijn. Nu is het niet nodig om een lidmaatschap te hebben. Iedereen die op een dagbezoek wil komen, die snaakt wil recreëren en zich mee aan de regels houdt die er zijn, is gewoon welkom.
0: Mega, mega leuk. Dankjewel om even te bellen, hè, Thomas.
1: Graag gedaan.
0: En veel plezier nog. Ga je nog iets leuk doen deze vrijdag?
1: Ik hoop straks een terrasje. Daar is het toch wel een beetje weer voor, vind ik nu.
0: Hopla, een terrasje. Keileuk. Amuseer je, Thomas, en nog een fijn weekend, hè.
1: Ja, voor jullie ook nog een fijne avond.
0: Doei.
1: Doei.
0: Misschien eens proberen. Natuurlijk de camping. Klinkt eigenlijk gezellig daar.

0: zinnige smaak.
1: Mirjam, ik heb het gevoel dat het iets rustiger aan het worden is op de weg. Klopt dat?
2: We zitten rond de 100 kilometer, dus het is inderdaad in snel tempo rustig aan het worden. We houden van vertraging nog die naar Antwerpen op de E313. Een kwartier bij Hasselt, daar blijft de linkerrijstrook dicht, komt door hitteschade. Verder ook wel nog ruim 1 uur tussen Massenhoven en Rans door een ongeval. Antwerpse ring richting Nederland, nog ruim 1/2 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel, 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Naar Gent op de E17 bij Sint-Niklaas, daar is hinder door een ongeval. N16 naar Willebroek nog 20 minuten door te werken in Temse. Verder nog kleine vertragingen. En in Brugge blijft kruisspoor 2-brug gestremd voor alle verkeer.
1: Dankjewel, Mirjam. M&M.
0: Charlotte Siebe.

0: Zometeen, dan doen we van Rate the Song. Dat betekent dat jij gewoon helemaal mag zeggen, eigenlijk gewoon je ongezouten mening mag geven over een nieuwe song in onze lijst. En ja, dat is gewoon keiplezant. En jij mag dat dan een nummertje op 10 geven. Je mag echt, je mag bruut zijn, je mag enthousiast zijn. Alles kan. En dan gaan we zeggen of dat we het blijven spelen of niet. Dus zometeen is het van punten te geven.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

0: te geven. Het is het moment van Rita's song.
1: M&M. Rate the song.
0: Ja, je hoort het. Ik ga dus een nummer spelen die nieuw is in de lijst van M&M. En jij mag zeggen hoeveel punten op 10 dat krijgt en waarom. Dus jij mag gewoon echt keihard je ongezouten mening geven. Het liedje is van iemand die je kent. Het is een wereldberoemde ster al jaren. Het is Katy Perry. Dus ze heeft een nieuw lied. Het heet Watch It Burn. Misschien was dat wat ze uit haar raket zag toen ze naar de aarde keek. Ze watched it burn. Katy Perry, Watch It Burn, nieuwe song. Laat weten in de app van M&M wat je ervan vindt, hoeveel punten op 10 het krijgt en waarom. Ik ben benieuwd. Wees maar goed ongezouten. Kom aan, hè. Je mag een keer van mij goed erop fitten en erop zagen als je wilt. Voilà. In de app van M&M kan het allemaal.
1: Rate the song.

Watch It Burn van Katy Perry. Eminem. Read the song. Ja, je mocht je ongezouten mening geven en dat heb je gedaan. Want Marke Guzman, 38 jaar uit Mechelen, die stuurt... No, ik ben hier aan het koken en Katy maakt het er niet beter op. Ik kan daar alles mee lachen met zo'n negatieve reacties. Het mag ook, het is Rate the Song. Je mag gewoon helemaal zeggen wat je vindt. Maar anderen vinden het wel heel goed. Want Lisbeth Bervoets die zegt bijvoorbeeld... Een dikke 8, it's giving Katy Perry uit 2008. Ja, dat is wel, dat is wel. Het is een typisch Katy Perry geluid. Philip Gijpen die zegt dan... Het is typisch Katy Perry. Ja, dat is zo. Zegt, we zijn wel van 8,5 op 10. Groetjes van Aiden en Philip. Heel veel groetjes terug. Stephanie Delanoy, die zegt dan... Zotte meeschrijver, 10 op 10. Voilà, nog veel nummertjes zijn in de app gepasseerd. Sommigen zeggen een 100. Sommigen zeggen dan weer ook een 0. Het gaat eigenlijk alle kanten op. Ja, het is Katy Perry. Je bent ervoor of je bent er niet voor. Maar dat geeft wel een eindstand van... 7,5 op 10. Ja, dat betekent dat die doorgaat naar volgende week, naar de ochtendshow. Katy Perry met Watch It Burn. En kijk, je hebt goed je mening gegeven. Gaat lekker door naar volgende week.

Ja, volgende week is het de M&M Madness Week. De Tomorrowland Experience. Dat is voor velen een magische droom. En sommigen grijpen gewoon altijd net naast die tickets. Wel, M&M Madness to the rescue. Want M&M doet het onmogelijke en stuurt jou en je plus one naar Tomorrowland. Dus luister volgende week naar M&M Madness en maak kans op een weekend full madness op Tomorrowland. Crazy!

0: High on Life van Martin Garrix. En jammer genoeg is het eigenlijk tijd om afscheid te nemen. Ja, het is triestig. Het is de laatste vrijdag is van ons van het seizoen. En daarna gaan we even in break, in vakantie. En normaal gezien zou ik hier dan ja, met groot vertoon, samen met Manu natuurlijk, die er normaal altijd bij is, afscheid van jullie nemen. Maar ja, Manu, die stuurt zijn kat, die is hier gewoon niet. Dus dan haal ik er gewoon de redacteur bij. Dag Ruben, hallo.
1: Hallo.
0: Hoe vond jij het seizoen? Mag ik dat eens vragen? Was het leuk werken met mijn Manu?
1: Leuk. Zeker. Nee, het was heel leuk om aan jullie twee te werken.
0: Hebben we het een beetje goed gedaan?
1: Jullie hebben dat zeker goed gedaan. Af en toe was het wat aan de oren trekken en zo een keer doorzagen, zodat jullie toch de juiste instructies opvolgen. Maar dat lukt.
0: Dat lijkt me een klein beetje overdreven. Heb je zin om volgend seizoen ook te doen?
1: Zeker.
0: Okay.
1: Heel graag.
0: Heb je een tipje voor ons, nog heel snel?
1: Misschien toch nog iets meer energie erin steken, Charlotte.
0: Oké, dat is genoteerd. Dankjewel, Ruben.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: In een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, u hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoelde daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
10: Goedenavond, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Krijg je van Nicky van Driessen.
12: De hitte treft mensen in een woonzorgcentrum. In Boom in Antwerpen zijn 11 bewoners van een woonzorgcentrum bevangen geraakt door de hitte. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt de directeur.
13: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dat nu iets extra medisch naar gekeken wordt.
12: Een Poolse seizoenarbeider is overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld in Zonnebeke in West-Vlaanderen. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden nog. Melissa de Prater neemt vanaf maandag haar rol als minister weer op. Ze beviel 9 weken te vroeg. De baby verbleef op de afdeling neonatale intensieve zorg en dat vond ze pittig. Het zou in meer afdelingen mogelijk moeten zijn voor ouders om er ook 's nachts te verblijven, vindt ze.
14: Op dat moment ben je alleen maar daarmee bezig. Is er absoluut geen ruimte voor iets anders. Maar vooral die nachten blijven wel het meest mee bij, omdat ja, je wordt 's nachts wakker, maar je baby is niet bij u. En ja, je maakt je ook wel natuurlijk meteen zorgen, want die ligt wel op intensieve zorg. Dus ik denk, mochten ouders daar ook effectief...

0: kunnen blijven slapen, dat dat misschien wel al heel wat zorgen wegneemt.
1: Hans Bonte, die de minister verving tijdens haar afwezigheid, keert terug naar het parlement. En Alex Segaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijder geworden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Hij versloeg na een spannende race Tim Welles en Vlad van Mechelen.
2: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
1: Bij de vrouwen is de titel verrassend voor Lotte Klaas en niet Lotte Kopecky, die de laatste 8 edities won. Zij werd 4e. In het oosten kan het vanavond onweren. Het blijft vannacht warm weer, boven de 20 graden. Morgenochtend kans op onweer in het westen, daarna tot 39 graden. Aan zee is het koeler. Vanaf de late namiddag is er kans op hevig onweer in heel het land. Zondag minder warm weer en vanaf volgende week hangen we zo rond de 25 graden overdag.
3: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
4: No time uitverkocht. Maar deze keer ben jij erbij.

0: sluiten.
1: Het is de laatste Nina Black Friday voor de zomervakantie. En jij kan er altijd plaatjes in sturen. Gewoon de titel en artiest die hebben we nodig in die app van M&M met jouw favoriete dansnummer.
2: On a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go.

0: later en ik heb tegenwoordig ook altijd een waaier bij. Zo'n Spaans waaier. Mijn mama heeft er honderden thuis liggen. Dus ja.
1: Ja, maar ik heb wel gezien dat jij zo'n kantenwaaier hebt en dan vraag ik me altijd af, geeft dat wel genoeg wind?
0: Zeker.
1: Okay.
0: Ja, toch wel.

0: Black Friday.
1: Maar allez, bon, als jij blij bent, ben ik blij, hè, dat weet je.
2: En dan zijn we allemaal blij.
1: Ja, en we zijn vooral blij, want dat is weer een fantastisch seizoen van Nina Black Friday. Het is de laatste uitzending voor de zomervakantie. En Nina, het was eigenlijk ook wel een speciaal jaar voor jou, een speciaal seizoen. Want er is iets gebeurd waardoor dat jij toch weer iets bereikt hebt wat altijd op je lijstje stond of zo.
2: Ja, na 10 jaar had ik mijn allereerste release.
1: Ja.
2: En M&M heeft die eigenlijk wel heel vaak gespeeld, waar ik heel dankbaar voor ben. En dan realiseer ik mij dat ik hem eigenlijk heel weinig in onze show heb gespeeld. Dus ik dacht, laten we dat nog eens doen.
1: Heb je die echt zo weinig gespeeld?
2: Ja, eigenlijk wel. Veel te weinig.
1: Ah, dat kan ik me niet. Ik herinner me het wel veel. Maar ja, misschien inderdaad, het kon nog meer zijn. En daarom dachten we moeten hier echt verandering in brengen.
0: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

0: van de mannen van Willow. En wij gaan dat zometeen helemaal regelen.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Nina Black Friday.
7: M&M.
6: Laurens Luijten.
8: En Nina Black.

0: En zoals ik. 1 plus 1 is...
1: 2.
0: Hey. Ik ben zo fier op jou, Nina Black.
1: Ik ben Nina Black en ik kan niet.

0: Teardrops van Womack to Womack. Oh, dat vind ik zo'n mooi nummer, Nina. Dat is echt een van de mooiste nummers die er ooit gemaakt zijn.
1: Dat vind ik ook wel. Het is zo romantisch, maar ook wel funky. Maar
0: en
1: ook
0: triest.
1: Ja, het is zo alles tegelijk. Het is heel mooi.
0: Ja. Heel mooi. Weet wat ook heel mooi is?
1: Onze vriendschap.
0: Onze vriendschap, zeer zeker. En jouw mooie oogjes.
1: Oh, wauw.
0: Maar ook Yannick, die je nu meer heeft aangevraagd in die app van M&M. Hij zegt, het is wel voetbalseizoen, zeg. En dan zeggen wij, ah ja, geen probleem, dan zullen wij dat wel regelen, hè.
2: M&M. Hey, Nina Black Friday.
1: Lauren Sluiter.
2: M&M. Make life sing. Make life sing. Make life sing. M&M.

0: PM'en doen.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatje, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
3: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
8: En we klussen allemaal mee!
7: Met 20% korting, hè? En op wat?
8: Op alles!
7: En wanneer?
8: Nu zondag!
7: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee!
9: Dit?
10: Samen met Yamaha!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Mooi weer van...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nina Black Friday.
14: M&M.
13: Laurens Sluiten en Nina Black.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 50% korting op Kantaloon.

Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op Landal.

0: je bij Bol.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de Megastock Deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij een Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een ongelukje vlak voor je vertrek? Een luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert? Het gebeurt vaker dan je denkt. En de vraag is dan, krijg je je geld terug? Als de luchtvaartmaatschappij zelf de vlucht annuleert, is ze verplicht een terugbetaling of een gelijkwaardige oplossing aan te bieden, zoals een uitgestelde vlucht of een tegoedbon. Bij minstens 3 uur vertraging of een annulering binnen de Europese Unie kan er zelfs een vergoeding worden toegekend. Als je zelf annuleert zonder annulatieverzekering, is terugbetaling meestal niet gegarandeerd. Verzeker dus je reis en kies voor de optie die je ook dekt bij annulatie. Want reizen, in alle vertrouwen, begint al voor het vertrek. Tot binnenkort voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De 5 beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Acht uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
5: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
4: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
6: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende, hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dan nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment, dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dan nog iets extra. Hè.
4: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
7: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn power niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
4: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas, zevenvoudig winnares.

0: Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minima temperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Sluiten.
2: Confetti en slingers zijn toegestaan, want Nina Black Friday is er nog een uurtje lang voor al jouw party songs te horen. Let's go!

0: samurai-saus. Ik heb daar een lichte verslaving aan tegenwoordig.
1: Echt? Hoezo?
0: Ja, ik vind een hele lekkere saus en dat is zo net niet te pikant.
1: Let ik dat in daar echt een lepeltje van pakken en dat zo in je mond steken? Of bijvoorbeeld gewoon een boterham dat ertussen doen en dat dan opeten? Of hoe uitziet dat?
0: Niet met de lepel, maar wel zo op een boterham. Okay. Tussen elk broodje.
1: Dit en goede muziek vind je in Nina Black Friday.
2: My mama told me when I was young, we're all on superstars.
1: Dit en goede muziek.
0: Ah, goede muziek. Ik dacht dat je geen muziek en ik dacht.
1: Goede muziek.
0: Ben je doof?
1: En goede conversaties die mega interessant zijn over samurai.
0: Wat is jouw favoriete saus?
1: Mayonnaise.

0: Water.
1: Ken je dat dansje van Water van Tyla?
0: Ik kan geen water omhoog laten spetteren door mijn poep. Jammer, hè?
1: Heel jammer. Ik had het je graag zien doen.
0: Kan jij het?
1: Ik heb het nog niet geprobeerd. Misschien moet ik het op mijn to-do-list zetten voor dit weekend.
0: Doe het voor volgend seizoen.
1: Ja, ik zal erop oefenen.
0: Voilà. Leandra Vertommen, laat het nou eens weten. Amai, zeker. Goede muziek daar op M&M.

0: naar een kat die Luc als naam heeft. En ik vind dat een supergoeie naam voor een kat.
1: Voor een kat?
0: Ja, hey Luc.
1: Dat is raar.
0: Nee, jij bent raar.
1: Alles wat je zegt bij jezelf.
0: Super raar.

0: gezellig gaan. Maar de muziek ook.
1: Ja, en de shows.
0: Wauw. Weet je hoe vaak ik al naar de Super Bowl heb gekeken?
1: Hoe vaak, Nina?
0: Zeker al meer dan 30 keer.
1: En op welk moment van de dag?
0: Meerdere momenten.
1: Wow, wat ga je hier opzetten eigenlijk?

0: Dit zijn de laatste 20 minuten DJ Nina Black Friday. Nina, waar kunnen mensen al jouw mixen altijd gaan terugvinden van hier bij M&M?
1: Op het YouTube-kanaal van M&M. En ondertussen zijn dat er al meer dan 100.
0: Wow, maar ook op VRT Max kan je altijd terecht voor deze 20 minuten video die uit Deluxe wordt gedraaid. Maar jij kan ook altijd gewoon 2 uur lang Nina Black Friday gaan herbeluisteren. En je kan dat waar en wanneer je maar wil doen.
1: Op VRT Max.
0: Zeker. Zo is het leven toch eigenlijk altijd feest, hè?

0: deze zalige mix is helemaal in elkaar gebracht door DJ Nina Blackio. Zal ik hem nog eens een keertje gebruiken, Nina?
1: De toeter.
0: De toeter is terug.
1: Zeker.
0: Maar wanneer is hem terug? Nu is hem terug.
1: Prachtig.
0: Je weet het nooit, hè?
2: Dit is Nina Black Friday.
0: Wanneer die toeter terugkomt.

0: Nina Blacchio. Wat is de boeking waar jij het hardst naar uitkijkt deze zomer?
1: Rockwerchter.
2: Nina Black Friday.
1: M&M. En jij?
0: Ik vind het rockwerchter ook wel zeer, zeer spannend eigenlijk.
1: Ja, we staan weer op de Hive.
0: De Hive, baby, de Hive. Eén ding is zeker, we gaan er keihard knallen. Die krijgt nu ook nog geknal van DJ Nina Black. Nina Black.
1: Ik dacht nu echt dat je nog eens Nina Blackio ging zeggen.
0: Het was allemaal mijn eigen bedoeling, maar het is allemaal mislukt.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: M&M Live.

0: de Magic.
1: Maar dat is lelijk, hoor.
0: Oké, okay, Samson. Nee, Alberto Vermicelli zegt dat altijd, hè. Ik heb vandaag iets met Koen Krukken, ik weet niet wat. Maar ik heb er iets
1: Je hebt
0: mee.
1: Die man oud genoemd.
0: Rustig.
1: Ik hoop voor jou dat hij niet luistert.
0: Rustig. Trouwens, we willen nog een aantal mensen bedanken, Nina Black.
1: Oh ja, ik wil alle sushizaken, alle frituren, alle restaurants waar de radio op M&M staat, wil ik bedanken om elke week naar deze show te luisteren.
0: Ik wil graag alle automerken bedanken omdat ze M&M op hun radio toelaten. En alle mensen die dan die radio ook op M&M hebben gezet en Nina Black Friday. Om het weekend wel echt heel goed te starten.
1: Toeter voor jullie.
0: Ja, we willen toeteren.
1: Maar nog één keer.
0: Gebruik dat enkel in uitzonderlijke gevallen, Nina Black. Dat is iets dat ligt heel gevoelig. De toeter met... Nee, ik ga het niet doen. Daar was hij weer.
1: Peter.
0: Heel veel plezier met Magic.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint. In de provincie Antwerpen, het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Rond 7:45 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
0: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Dat zegt collega Helen Goedgebuur.
2: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klachten ingediend met burgerlijke partijstelling.
0: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hitte.

0: golf, meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden, net geen 40 graden. Dus de volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist.

0: feesten vanaf morgen. En M&M fixt jouw tickets.
1: M&M.
0: Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
1: Magic Summer.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten, de 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contig-Lint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het vierde spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden. En dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
0: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft de dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het weer. Wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd, met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudewijl blikt vooruit.
3: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.

0: slachtoffers van het busongeval precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreide tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht. Ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
3: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen. Want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hat-trick. 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd komt de Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. En Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak. En daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5:00 spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog. En dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden nog in het oosten. 'S Avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: MNN.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Luister nu naar Lotte gaat diep op VRT Max.

Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd.

0: hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein, twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
1: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
0: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
2: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
0: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are. Underneath the rubble, we are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudewijl blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran en vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen, sneller, met meer energie en daadkracht, efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: In groep I is Frankrijk groepswinnaar. Na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopig laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Cheers.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond
1: underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.

0: werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
1: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond 21 graden na de ochtend. Opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez liever nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om